0: schoonmaak.nl.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SNB
4: 107.5 FM.
5: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio
5: SNB. Met dit uur Caribisch Carousel. Met

0: Nou, welkom bij het tweede uurtje van Caribisch Carousel Radio Zonnebreugel. Als je net ingetuned hebt, wij zijn er elke maandag van 7 tot 9. En het tweede uurtje is altijd een beetje zwerven over het salsafeestenpad.
1: Attention, mesdames, mesdames et messieurs, actuellement nous répondons à ce morceau de mien, c'est là que tout le monde connaît là. Pouvez pas résoudre, parce que il caille pas dit.

een beetje gekkigheid wil creëren, dan werkt dit nummer altijd. De volgende is ook een van mijn lievelingsartiesten. Heel lang weer niet van haar wat gedraaid. Maar zoals ik in het eerste uurtje al zei, van, dan ben ik aan het snuffelen en allerlei playlists aan het kijken. En dan kom ik haar weer tegen. Monique Sikka. Ze is Afrikaans. Ja, en ik denk dat je hier ook gewoon heel goed kizomba op kan dansen.

Monique Seca. En zij komt van de Ivoorkust. Ze staat bekend als de koningin van de afrozoekmuziek. En ze mixt afrozoekmuziek met van alles. En ze is heel bekend in Afrika en ook in het Caribisch gebied en zelfs in de Indische Oceaan. Ik vind haar een fijne zangeres. Vroeger trad ze nog wel wat vaker op. Ze is inmiddels 60. Maar nog steeds te vinden op alle playlisten. Ik had het in het eerste uurtje over het Kaapverdische circuit en de muziek die daar vandaan kwam. En een van de artiesten die daar beroemd in was, is Cesaria Evoria. Nee, en dan haal ik altijd door de war, want dit is Grace Evoria. Zal vast familie zijn, maar dit nummer hoor je ook wel heel vaak.

met deze zanger maak ik dus elke keer fouten. Want dan denk ik dat het een vrouw is. Maar ik zie nu duidelijk een hoesje van een album met een mannengezicht. En dan lees ik verder. Hij is inderdaad Caferis. Nou, dat had ik al, dat was wel duidelijk. Hij is in Mindelo is hij geboren, San Vicente, in Cape Verde. Hè? En wat er dan bij staat, is dat hij bekend is ook van bands als Splash en Liberty. En dat was dus heel grappig. Ik heb in het eerste uur verteld dat ik een vriendin heb die mij dus allerlei muziek jaren geleden al toestopte. En die Liberty en die Splash, dat zijn bands uit Cape Verde. Hè? Uit de Kaapverdische circuit die in Rotterdam zitten. Daar heb ik in het eerste uurtje al wat over verteld. Ik zal er wel eens wat van draaien, want er is nog wel iets van te vinden. En die Splash is de oudere generatie en Liberty is volgens mij de jonge generatie. Nou, we gaan snel verder met een oudje. Oh nee, niet een oudje. Eerst een bachata. Weer een beetje commercieel of een beetje AI, geloof ik. Slaap jij goed? Ja.

zeg het al vaak. Af en toe draai ik nummers die gewoon een beetje ook geschikt zijn voor niet-salsa-publiek. Ik zei het al, we gaan naar een oudje. Ik kwam me weer tegen, Africando.

legendarische nummers. Dat was een cover van een bekende artiest in die tijd. Nou, ondertussen is er weer iets gebeurd op ons kleine eilandje. Ons grote eilandje. Maar wat dat betreft zijn ze na het voetballen heel groot geworden. Inmiddels hebben ze ook de Little League basketball, baseball, gewonnen. Dus ik dacht, het is gewoon weer eens tijd voor Jeon. Goed gedaan, Curaçao.

naast kizomba en semba is er ook een tarraxinha. En dat is ook een muzieksoort die uit Angola komt, uit de provincie Benguela. En tarraxinha kreeg heel veel kritiek omdat het te sensueel was. Het is langzaam. Je maakt niet zoveel stapjes, je maakt meer bewegingen met je lichaam. En dat is ook waarom muziekstijlen zoals Ghetto Zouk en Urban Kiss daar een beetje naar gekeken hebben. Het hoort erbij. En je hebt dan ook nog Taraxo. Taraxo, dat is een beetje ontstaan in Lissabon in 2010. Maar die namen worden allemaal een beetje door elkaar heen gebruikt. Maar uiteindelijk zit natuurlijk het verschil in de muziek. We gaan lekker weer naar Afrikando.

vind het een mooi vol nummer. En die kom ik dan tegen als ik aan het snuffelen ben. Nou, de volgende is even weer Salsa Dura met Herman Oliveira.

Ja, mooie nummers zijn het allemaal. Natuurlijk ook een beetje Cubaans is dat eigenlijk, want het was in de jaren 80 is dat over en weer daar gegaan in New York. We gaan er nog even mee door, want ik heb nog een paar mooie nummers gevonden. 10 voor. Tja, time flies.

Het voelt toch wel heel anders dan timba. Dus ja, ik zeg dit soort opmerkingen altijd omdat mensen zo makkelijk zeggen van Cubaans, Cubaans. En dan denken ze alleen aan timba. Er is zoveel muziek. Deze heb ik afgebroken in het eerste uur. Ik haalde het net niet tot de klok, dus die ga ik jullie nu laten horen, want het is een mooi nummer. Van Lenier. 5 minuten. Nee, en dan krijg je nog 2 minuten te horen van een ander nummer. En dan zit het er echt weer op. 2 uurtjes Caribisch Carousel op de maandagavond. Het was vandaag 31 augustus.

een fijne week. Het wordt waarschijnlijk wel iets kouder, maar goed, daar zijn we ook eigenlijk allemaal wel een beetje aan toe. Als je nog op vakantie gaat, dan fijne vakantie. Ik ga straks ook nog in oktober.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man, samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren, zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de Straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond, bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio
1: SNB
7: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio
1: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Liefhebbers van country en rockabilly kunnen op zondag 13 september genieten van een eerbetoon aan Johnny Cash en June Carter. Zes vrienden brengen met hart en ziel het bekende repertoire van het beroemde muzikantenduo tot leven. Van energieke country tot rockabilly klassiekers tot gevoelige en ingetogen nummers. Het komt allemaal voorbij. De oude radiostem presenteert live de muziek en neemt het publiek mee terug naar de jaren 50. Het optreden vindt plaats van 3:30 tot 5:00 middags in de cultuurboerderij Vondelseweg 8 in Westerbeers. En wel op zondag 13 september.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Natuurliefhebbers kunnen op zondag 13 september deelnemen aan een wandeling door het Sterrenbos op landgoed Velder. De gids Marijl van Dijk en Harry van Haas nemen deelnemers mee door het landgoed en vertellen onderweg over de omgeving. Wie wil carpoolen kan om 9:30 verzamelen bij de Prinsenhof Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling start om 10:00 vanaf de parkeerplaats op de hoek van de Spoorpad en Veldersweg in Liemde. Vooraf aanmelden is nodig via het formulier van IVN Best. Leden kunnen gratis meelopen en niet-leden betalen €2,50 op zondag 13 september om 9:30 ochtends voor het carpoolen en om 10:00 voor de start van de wandeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen en volwassenen kunnen zich laten verwonderen door het Muizenhuis van Wouter in Museum, de Vier Kwartieren in Oorschot. Bezoekers ontdekken daar allerlei kleine kamertjes, bijzondere minispulletjes en natuurlijk de vrolijke muisjes. De tentoonstelling is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor ouders, opa's en oma's. Het Muizenhuis is dagelijks te bezoeken van 2:30 tot 4:30... 'smiddags bij Museum De Vier Kwartieren, Sint-Odulfusstraat 11 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Thank you so much. Thank you so much.
1: Je luistert naar Radio SMB, de zender voor Zon en Breugel.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man, samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren, zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de Straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond, bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio
1: SNB
9: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
9: Radio
1: SNB. Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In Oorschot vindt op zaterdag 12 en zondag 13 september het jaarlijkse erfgoedweekend plaats. Open Monumentendag heet daar sinds 2022 Erfgoedweekend, omdat er aandacht is voor veel meer dan alleen monumenten en gebouwen. Ook religieuze, landschappelijke, ambachtelijke, agrarische en immaterieel erfgoed komt aan bod. Het thema van dit jaar is Veerkrachtig Oorschots Erfgoed. Bezoekers kunnen op verschillende locaties in de gemeente terecht voor tentoonstellingen, activiteiten en andere bijzondere erfgoedverhalen. Het Erfgoedweekend vindt beide dagen plaats van 12 tot 5 uur 's middags op zaterdag 12 en zondag 13 september.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 12 september vindt de Ronde van Waalre plaats. De hardloopwedstrijd wordt georganiseerd door de loopgroep Waalre. Tussen 4 en 8 uur 's avonds kunnen deelnemers zich uitleven tijdens dit sportieve evenement in Waalre. De Ronde van Waalre is een mooie gelegenheid voor hardlopers en voor supporters om samen te komen en te genieten van een sportieve avond. Op zaterdag 12 september van 4 tot 8 uur 's avonds.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man, samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren, zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de Straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio SNB.
0: Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.
4: The next train will be leaving from platform 1.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In Best openen op zaterdag 12 en zondag 13 september verschillende monumenten hun deuren tijdens de Open Monumentendag. Het thema van dit jaar is Veerkracht Erfgoed. Erfgoed voor nu en voor de toekomst. Bezoekers kunnen jonge en oude monumenten bekijken en deelnemen aan wandelingen en fietsroutes door het landschap en langs historische linten. Tijdens het weekend wordt gekeken waarom monumenten de tand des tijds hebben doorstaan en hoe het erfgoed voor de toekomst bewaard en behouden kan blijven. Alle activiteiten zijn gratis. Op zaterdag kan het van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags en op zondag van 1 tot 4 uur 's middags. Informatie, folders en routes zijn onder meer verkrijgbaar bij de Heemkundekamer Dij van Best aan de Hoofdstraat 43 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van natuur en biodiversiteit kunnen op donderdag 10 september weer leren over de bijzondere wereld van wespen. Van aardbeibladwesp tot zeefwesp. Vertelt Annemieke van Dijk over de grote diversiteit binnen deze insectengroep en hun rol in de natuur. De lezing vindt plaats van 8 tot 10 uur 's avonds in Sociaal Cultureel Centrum Het Theaterke aan de Max de Bossustraat 1 in Best. En aanmelden kan via de website van IVN Best. Leden van IVN kunnen de lezing gratis bijwonen. Niet-leden betalen €2,50 op donderdag 10 september van 8 tot 10 uur 's avonds.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Russische president Poetin heeft gisteren met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner gesproken over het beëindigen van de oorlog met Oekraïne. Het gesprek was volgens Rusland constructief, openhartig en nuttig. Poetins buitenlandadviseur zei dat er niet alleen over de Amerikaanse vredesvoorstellen is overlegd, maar ook over economische kwesties en potentieel grote, wederzijds voordelige gezamenlijke projecten. Vandaag gaan de Amerikanen in Kiev met de Oekraïnse regering praten. Het Duitse bedrijf Isar Aerospace heeft vanuit Noorwegen een testvlucht van zijn nieuwe raket uitgevoerd. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Bij de eerste testvlucht van het nieuwe bedrijf vorig jaar stortte de raket al na 30 seconden in zee. Isar wil met zijn raketten uiteindelijk civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, om de Europese afhankelijkheid van de VS in de ruimte te verminderen. In Australië zijn 5 kinderen en een volwassene gewond geraakt door het wegwaaien van springkussens. Een jongen en een meisje op een verjaardagspartijtje in de deelstaat Victoria moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Ze verkeren niet in levensgevaar. Op een ander feestje in een stad bij Sydney raakten 2 4-jarige kinderen, een peuter van 18 maanden en een volwassene gewond. Een Egyptische tv-presentatrice en 11 anderen zijn ter dood veroordeeld voor de productie en handel in drugs. Het gaat onder andere om de 39-jarige Sarah Khalifa, die in Egypte bekend is van een misdaadprogramma. De autoriteiten namen ruim 750 kilo drugs en grondstoffen in beslag, plus apparatuur voor 2 drugslaboratoria. De veroordeelden kunnen nog in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
0: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie
0: en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
6: Radio
0: SNB.
7: Dekker Radio. Menno Dekker. Met Easy Listening.

toepasselijk begin van Bekker Radio Easy deze keer. Met The Winter World of Love uit 1969 van Engelbert Humperdinck. Welkom bij weer een nieuw uur Bekker Radio Easy met Paul Verwaveren samenstelling en presentatie Menno Dekker. Roland Verstappen is een Nederlandse artiest en die zingt hele leuke liedjes. Luister maar eens naar Staren naar de Maan.

Dalida en Alain Delon uit Frankrijk. En Parole, Parole. En dat was een nummer uit 1973. Dekker Radio Easy heeft een hele mooie klaarstaan van Michael Franks. Met die mooie, zachte stem van hem. A Woman in the Waves.

een van die prachtige liedjes van Herman van Veen. En het heeft een hele simpele titel. Vandaag. Doe het nu, doe het nu. Ik ga het nu draaien. Jean-Toet Stielemans met Bluesette.

0: Dekker Radio Easy is een Paul van Waveren productie.
1: 107.5 FM.
2: Dit is Radio SMB. Menno Dekker. Met Easy Listening.

James Taylor, Fire and Rain uit 1970 kwam die. Back Radio Easy, daar luister je naar. En ik heb Willy Alberti voor je. Ik voel de warmte van je hart.

Alors pour toi, pour moi, on laisserait tomber la comédie.

Franse zanger Alain Delon hoor je. 1987 stamt deze. Kom au cinema, zoals in de bioscoop. Dekker Radio Easy, daar luister je naar. Met Paul van Waveren, samenstelling en Menno Dekker, presentatie. En wat heb ik klaarstaan? El Giro. We gaan nog eventjes een beetje gloeien. In het donker misschien, wie zal het zeggen. Het heet Glow. Deze komt uit 1976. Prachtige muziek.

Al Jarreau. Je hoorde hem uit 1976 met het nummer Glow. We zijn er bijna doorheen. Dat klinkt raar, want ik heb nog een hele lange klaarstaan. En die vult precies de tijd op. Tsumagoi heet het. En het is live opgenomen in het Budokan in Tokio. Dat is een heel groot stadion volgens mij. In 1980. We horen Sadao Watanabe. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Tekken Radio. Hier zien we maar weer.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Indonesië is vanochtend de vulkaan Anak Krakatau uitgebarsten. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Het internationale vliegveld van Jakarta is vanwege de vulkaanas nog tot zeker 1:30 vanmiddag lokale tijd dicht. Al meer dan 200 vluchten zijn geannuleerd of uitgesteld. De as verspreidde zich ook in delen van Sumatra. De Indonesische rampenbestrijdingsdienst raadt de bevolking aan om mondkapjes te dragen en zoveel mogelijk binnen te blijven. Oekraïne gaat volgende week overleggen met de contactgroep voor de defensie van Oekraïne over meer militaire steun. De contactgroep bestaat uit 58 landen die het land steunen in de strijd tegen Rusland. Vooral het gebrek aan luchtafweergeschut zal worden besproken, nu de Russische luchtaanvallen de laatste weken sterk zijn geïntensiveerd. Oekraïne verwacht van onder andere de Duitse regering de levering van nieuwe defensiesystemen. De Russische president Poetin heeft gisteren met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner gesproken over het beëindigen van de oorlog met Oekraïne. Het gesprek was volgens Rusland constructief, openhartig en nuttig. Poetins buitenlandadviseur zei dat er niet alleen over de Amerikaanse vredesvoorstellen is overlegd, maar ook over economische kwesties en potentieel grote, wederzijds voordelige gezamenlijke projecten. Vandaag gaan de Amerikanen in Kiev met de Oekraïnse regering praten. Het Duitse bedrijf Isar Aerospace heeft vanuit Noorwegen een testvlucht van zijn nieuwe raket uitgevoerd. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Isar wil met zijn raketten uiteindelijk civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, om de Europese afhankelijkheid van de VS in de ruimte te verminderen. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
14: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
15: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
15: Radio SNB.
16: East West. Dit uur. Dekker Radio.

Weer een nieuw uur Dekkerradio Easy met Paul van Waveren en Menno Dekker. En de eerste was voor rekening van Janssen met een uitroepteken. Genadeloos heette dat. Dan nu wat nostalgie. Een nummer van Wil Ferdy, Het regent in de straten. En daarna de Doobie Brothers met...

Je hoorde Teddy Pendergrass met With You. Dan nu iets hedendaags, net verschenen van Guitar Jack Wargo. Het heet More Than You Know.

We naderen alweer het half uur en Rita Hovink neemt ons mee met Ik zou alles willen geven. En daarna het orkest van Percy Faith met een heel actuele song. De song From Moulin Rouge in Parijs, waar net de wieken van zijn afgebroken en weggewaaid. Ik hoop dat het weer gauw gerepareerd is.

0: allerbeste van de jaren 50 tot nu. Dekker Radio. Menno Dekker. Met Easy Listening.
1: Welkom terug in de Dekker Radio Easy Studio, waar we drie klaarstaan. Te weten, Cliff Richard and the Shadows, UB40 en aansluitend onze eigen Nederlandse Miss Montreal.

0: dan nu romantiek bij Dekker Radio Easy. De voortak. Onze poes en buurmanskater. Die hebben vaste verhouding. En de string-alongs aansluiten met de Wheels.
1: Onze poes en buurmanskater maken het iedere avond later. In de tuin, bij ons in de tuin. Ik gooi de laatste...

achter elkaar waren dat Lucille Starr met Sit Down and Write a Letter to Me. En daarna het orkest van Percy Faith met Elvira Madigan Theme. Françoise Hardy. En een nummer uit 1988 nu. Dilettante.

En zo gaat dit uur Dekker Radio Easy weer snel voorbij, want we zijn alweer toe aan het laatste stukje. Bobby Haggart in A Sentimental Mood en daarna Kenny G met Heart and Soul. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende Dekker Radio Easy weer.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De mannen die in de Amsterdamse PC Hoofdstraat vanaf een fatbike toeristen beroofden, hebben 18 maanden gevangenisstraf gekregen, waarvan 9 maanden voorwaardelijk. De mannen van 19 en 20 jaar maakten eerder dit jaar voor in totaal €36.000 aan spullen buit door ze vanaf hun fiets uit de handen van winkelende mensen te grissen. De twee krijgen ook een gebiedsverbod, zo meldt het AD. In het zuidwesten van Frankrijk woedt al 4 dagen een natuurbrand. Die heeft inmiddels 105 hectare natuur verwoest. De brand in de Vallée d'Aspe tegen de Spaanse grens is nog altijd niet onder controle. Omdat het gebied steil en moeilijk bereikbaar is, steken brandweerlieden delen van de natuur gecontroleerd in brand. Zo wordt het vuur afgeremd omdat er minder brandstof overblijft voor de vlammen. In Indonesië is vanochtend de vulkaan Anak Krakatau uitgebarsten. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Het internationale vliegveld van Jakarta is vanwege de vulkaanas nog tot zeker 2:30 vanmiddag lokale tijd dicht. Al meer dan 200 vluchten zijn geannuleerd of uitgesteld. De as verspreidde zich ook in delen van Sumatra. De Indonesische rampenbestrijdingsdienst raadt de bevolking aan om mondkapjes te dragen en zoveel mogelijk binnen te blijven. Oekraïne gaat volgende week overleggen met de contactgroep voor de defensie van Oekraïne over meer militaire steun. De contactgroep bestaat uit 58 landen die het land steunen in de strijd tegen Rusland. Vooral het gebrek aan luchtafweergeschut zal worden besproken, nu de Russische luchtaanvallen de laatste weken sterk zijn geïntensiveerd. Oekraïne verwacht van onder andere de Duitse regering de levering van nieuwe defensiesystemen. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio
0: SNB
7: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio
0: SNB.

Nou, dat valt allemaal nog wel mee, hoor. En ik heb ook geen grijze trui aan. Zo, een hele goede morgen. Daar ben ik weer. Ik kan weer luisteren. 2 uur lang naar het programma Een Goedemorgen met Peter. Ja. De komende 2 uur heb ik weer hele leuke muziek voor je. Dus gewoon lekker blijven luisteren. Maar eerst is het tijd voor een kop koffie.

En ik nam je mee naar Volendam. Daar hebben we de Cats. En die zongen voor jou One Way Wind. Just say hello. Hallo allemaal. Leuk dat je erbij bent. Bij het station. Met de betere muziek. En dat allemaal speciaal voor jou. En dit is er een van. René

En zo kan het natuurlijk ook, hè. Alles of niets. Linda, Roos en Jessica. Clouseau. En dat op deze ochtend. Goedemorgen.

Terug in de tijd met de mama's en de papa's. California Dream. Ja. Je kan TikTok niet aanzetten. Of YouTube. Noem al die handel maar op. Dan kom je hem tegen. De George Baker Selection. En dan hebben ze zo'n leuk dansje erbij. Nou, we gaan het ook eens uitproberen in de studio. Una, hallo,

Luna, Paloma Blanca, de George Baker Selection. En je moet toch maar eens een keer op internet gaan kijken. Dan kom je hem heel vaak tegen. En vooral de dansjes. Leuk om te zien, echt wel.

0: mag wel zeggen, golden oldie van ABBA. Ja, en dat voor de liefhebbers onder ons, dat kan niet allemaal.
1: Now this car is automatic, systematic, hydromatic, why's the greased lightning?

was een golden oldie van Bob Marley en de Wailers. Ja. Zo, beste luisteraars. Ik ben vanochtend letterlijk en figuurlijk de platenkast ingedoken. En dan ga ik even kijken, wat zal ik draaien vandaag? Ja, en dan kom ik dit soort platen allemaal tegen. Maar ik heb ook zo'n bakje helemaal links in de hoek staan. Dat staat op de foute platenbak. Daar draai ik eigenlijk nooit iets uit. Maar weet je wat? Ik ga het gewoon doen. Maak het uit. Ik heb er gewoon 1, 2, 3.

Ben Kramer. Uit het foutenbakje, zo zeg ik dat altijd. De clown. Hey, heb je net ingeschakeld? Goedemorgen met Peter.

Een plaat die wekenlang genoteerd stond in de top 40, Britney Spears. En ken je deze trouwens nog? Heb je net ingeschakeld? Je luistert naar het programma Een Goedemorgen met Peter. En dat ben ik dus.

Ja, beste luisteraars, dan kijk ik naar de klok. Inderdaad, het eerste uur is alweer voorbij. Ik ga even een kopje koffie inschenken. En dan ben ik zo weer bij u terug met de tweede uur. Tot zo.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De verkiezingen staan onder grote belangstelling, omdat hier voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een extreemrechtse partij de meerderheid zou kunnen krijgen. De AfD zou volgens een recente peiling meer dan 40% van de stemmen kunnen halen. De partij wil migranten uitzetten, de omroep en het onderwijs patriotisch en minder inclusief maken en stoppen met voorlichting over de LHBTI-gemeenschap. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln heeft na een korte rust- en bijtankpauze voor de bemanning het Thaise Pattaya weer verlaten. Het schip is bijna 9 maanden in actie geweest in de Arabische Zee voor de oorlog met Iran en gaat nu terug naar de Verenigde Staten. De vrees voor ongeregeldheden en seksuele uitspattingen in de Thaise badplaats is ongegrond gebleken. Er zijn geen incidenten van betekenis gemeld. De mannen die in de Amsterdamse PC Hoofdstraat vanaf een fatbike toeristen beroofden, hebben 18 maanden gevangenisstraf gekregen, waarvan 9 maanden voorwaardelijk. De mannen van 19 en 20 jaar maakten eerder dit jaar voor in totaal €36.000 aan spullen buit door ze vanaf hun fiets uit de handen van winkelende mensen te grissen. De twee krijgen ook een gebiedsverbod, zo meldt het AD. In het zuidwesten van Frankrijk woedt al 4 dagen een natuurbrand. Die heeft inmiddels 105 hectare natuur verwoest. De brand in de Vallée d'Aspe tegen de Spaanse grens is nog altijd niet onder controle. Omdat het gebied steil en moeilijk bereikbaar is, steken brandweerlieden delen van de natuur gecontroleerd in brand. Zo wordt het vuur afgeremd omdat er minder brandstof overblijft voor de vlammen. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.

0: kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
2: SNB
3: 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio
2: SNB.
4: Hallo, daar zijn we weer.
5: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio.
2: Peter Wilkens.

0: Een veelgedraaide plaat, Neil Diamond, Sweet Caroline. Zo, van harte welkom. Uur 2 is alweer gestart. Ja, dat gaat snel, hè. Een goedemorgen met Peter, tweede uur. Ramses Shaffi, laat me.
1: Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

lopen, blijf ik nog jou zien. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Laat me blijven wie ik ben.

Pussycats. Miauw. Ja, de dames kwamen trouwens uit Zuid-Limburg. Ja, weet je dat ook weer? Dat is interessant hoor, die informatie. Daar heb je een hoop aan.

1985 stond hij wekenlang genoteerd in de top 40. En dan heb ik het natuurlijk over de Frank Boeijengroep en Kronenburg Park. She's crazy like.

Hij was een echte gouden ouwe. Ik nam je mee naar het jaar 1967. En toen scoorde de Tremolo's een hele grote hit met dat plaatje. Ja.

En dat gaat zo nog wel even door. Bryan Adams. En dat speciaal voor jou. En ik heb er nu eentje voor je klaarstaan. En dat is een hele grote hit van Danny Vera. De Rollercoaster.

0: prachtige plaat, Danny Vera. Ja, beste luisteraars, het is weer voorbij. Je kon 2 uur lang luisteren naar het programma. En goedemorgen met
1: NB.
0: Ik wist nog een
1: Radio SMB. Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Israëlische leger heeft vanochtend doelen in Zuid-Libanon gebombardeerd als vergelding voor een aanval van Hezbollah met 2 drones op Israëlische militairen. Die bleven daarbij ongedeerd. Bij de bombardementen van vandaag werd onder andere een gebouw in het Zuid-Libanese dorp Arab Salim geraakt. Er zou minstens 1 dode gevallen zijn. Een van de oprichters van Spotify, Martin Lorentzon, heeft gedreigd om uit Zweden te emigreren als dat land een speciaal belastingtarief voor miljonairs invoert. Het invoeren van een apart tarief voor superrijken is een verkiezingsbelofte van de linkse partijen voor de aanstaande verkiezingen. Lorentzon heeft met de muziekdienst Spotify een vermogen van, naar schatting, bijna 10 miljard euro bij elkaar gespaard. De huidige centrumrechtse regering in Zweden is tegen de invoering van een rijke tax. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De verkiezingen staan onder grote belangstelling omdat hier voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een extreemrechtse partij de meerderheid zou kunnen krijgen. De AfD zou volgens een recente peiling meer dan 40% van de stemmen kunnen halen. De partij wil migranten uitzetten, de omroep en het onderwijs patriotisch en minder inclusief maken en stoppen met voorlichting over de LHBTI-gemeenschap. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln heeft na een korte rust- en bijtankpauze voor de bemanning het Thaise Pattaya weer verlaten. Het schip is bijna 9 maanden in actie geweest in de Arabische Zee voor de oorlog met Iran en gaat nu terug naar de Verenigde Staten. De vrees voor ongeregeldheden en seksuele uitspattingen in de Thaise badplaats is ongegrond gebleken. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SMB 107.5 FM.
1: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio
1: SMB. Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

Goedemorgen, lieve luisteraars uit binnen- en buitenland en hoog in de hemel. We hebben er weer vreselijk veel zin in.

En het is bijna september. En daar hebben we heel lang geleden erg naar uitgekeken. Want in september, op de dag dat mijn broertje jarig was. Toen de tijd, in 1978, is de Hollywood geopend. En vandaar ook dat we 27 september om 4 uur, niet om 2 uur, 14 uur, zo bedoel ik het, gaan aftrappen met de Hollywood Laser Revival. En de plaat September van de Earth, Wind & Fire is een familieplaat. Van Mr. Jack. Is er ook helemaal gek van Earth, Wind & Fire. En onze grote vriendin Marian. Voor haar gaan we hem ook draaien. Voor iedereen die Earth, Wind & Fire in een warm hart toedraagt. En dat zijn er veel. En we hebben nog meer Earth, Wind & Fire de komende tijd. De komende 2 uur. Dus voor al die fans, het wordt genieten. Hier is Earth, Wind & Fire en September.

Prince and the Revolution. We blijven even luisteren naar Prince.

0: En ze zeggen altijd alle goede dingen in drieën. Je hoorde Purple Rain, The Most Beautiful Girl. En wat dacht je van deze fantastische remix van Prince?
1: Dearly beloved,

0: Yeah, Prince.
1: Ik zal even kijken. Een minuutje of 24:20 hebben we toch gedraaid van een greep uit onze allermooiste Prince-platen. En we zouden nog wel een uurtje of twee door kunnen draaien met al die mooie platen van Prince die we hebben. Vorige week draaiden we een andere uitvoering, Terry Wells. Spinners.

De Spanners, oftewel de Detroit Spanners. And however you call me, I'll be there and I'll be around. Maar je moet tegenwoordig appen. Bellen is steeds moeilijker voor iedereen.

1984 had je nog telefoons met een draadje. Die zaten nog aan de muur vast. 1984.

Je hebt rustige nachten, je hebt wilde nachten en je hebt ook gewoon nachten waarin je gaat slapen, natuurlijk. En dan word je de volgende morgen wakker en dan zeg je, het is toch weer een lovely day.

0: Ja, Bill Withers, geboren op 4 juli 1938, overleden op 30 maart 2020 in een respectabele leeftijd van 82 jaar. De remix die je hoorde was van Ben Librand, de Sunshine Mix van Lovely Day. Ja of nee? Yes or no? Yes or no?
1: No, no, no, no, no, no, no.
0: Weet je het zeker?
1: No, no.

Zou het haar eigen schuld geweest zijn of heeft het een andere oorzaak? De volgende plaat draaiden wij in de Chivago en de plaat die je nu gaat horen, die draaiden we in de Hollywood, want die komt uit 1978.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, brengt vandaag een bezoek aan Groenland. Ze zal naar verwachting een extra investering van 200 miljoen euro aankondigen, bestemd voor een versterking van het bestuurlijk apparaat en voor de winning van duurzame energiebronnen en zeldzame grondstoffen, de zogenaamde kritische aardmetalen die nodig zijn voor de elektronische industrie. Het Iraanse leger zegt 6 schepen in de straat van Hormuz en elders in de regio te hebben aangevallen, als vergelding voor eerdere aanvallen van de VS op Iraanse olietankers. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat ook andere schepen aangevallen zullen worden als ze de route door de zeestraat gebruiken die door Iran is geblokkeerd. Een van de oprichters van Spotify, Martin Lorentzon, heeft gedreigd om uit Zweden te emigreren als dat land een speciaal belastingtarief voor miljonairs invoert. Het invoeren van een apart tarief voor superrijken is een verkiezingsbelofte van de linkse partijen voor de aanstaande verkiezingen. Lorentzon heeft met de muziekdienst Spotify een vermogen van, naar schatting, bijna 10 miljard euro bij elkaar gespaard. De huidige centrumrechtse regering in Zweden is tegen de invoering van een rijke tax. En bij het Brabantse Etten-Leur heeft een dronken automobilist zaterdagavond een pomp van een tankstation aan de A58 omvergereden. Hij probeerde te vluchten, maar een agent op de fiets kon de man aanhouden. Hij zal worden vervolgd voor het rijden onder invloed en het verlaten van de plek van een ongeval. Bij het ongeluk raakte ook de auto van een andere automobilist die stond te tanken beschadigd. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
3: Meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
2: SNB
3: 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio
2: SNB. Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

Ja, een speciale plaat, hè, deze. Die draaien we altijd voor speciale momenten en herinneringen. De Frans en Felix Troetelzwaan van de Week was het. En dit uur een muzikale herinnering en een ode aan de patroon van de Zwaan, de gepassioneerde gastheer daar.

Frans werd geboren op 16 januari 1959. En 2 jaar geleden overleden in Oostenrijk op 3 september vorige week, dus 2 jaar geleden. 3 september 2024. Ik heb zijn playlist, die heb ik al lang eigenlijk. Er staan er zo'n 150 in. En dit uur gaan we de mooiste platen daaruit draaien voor jullie. Blijf gewoon luisteren, want het zijn fantastische platen. Hij was niet alleen een gepassioneerde gastheer, maar hij had ook een beetje verstand van muziek.

Ga ervan genieten, daar hoog in de hemel. En hier in binnen- en buitenland. Van de muzikale keuze van Mr. Frans Knapen.

Ik ga het niet allemaal benoemen. Maar de plaat die we nu gaan draaien staat bij Frans in de top 3. Namelijk op nummer 3. Hier is Billy Ocean.

Ik zeg hallo Jeroen Knapen, Stijn en Tim, Hugo en Jelle. Hallo, want zij staan in de keuken bij de Zwaan op dit moment. Kunnen we niet beter draaien als deze plaat? Uit LP Can't Slow Down. Lionel Richie en Hello.

Je zou bijna denken dat deze plaat is opgenomen bij het kampvuur. Want dat hoor je zo knisperen, maar dat hoort bij de oude vinylplaten. Ook een van zijn favoriete platen die we nu gaan draaien is een favoriete plaat ook in Estepona van Peertje en vooral van Moontje. Moontje is een enorme fan van... van Tina. En voor hoog in de hemel... The Private Dancer...

Ja, dan heb je het voor elkaar. Als Tina jouw private dancer is op deze vroege zondagmorgen. En Frans hield niet alleen maar van dit soort platen, maar hij hield ook van een beetje pitterend. Want ook deze vind je terug in zijn lijst. Michael Jackson. Billie Jean.

Oh, Michael Jackson! Zijn zusje heeft ook op het podium gestaan in Hollywood in Eindhoven bij ons. Latoya Jackson.

Ja, Hugo en Jelle, dan sta je voor de eerste week in dat prachtige restaurant in de keuken bij de Zwaan. Met dat schitterende terras. En dan ben je al meteen een onderdeel van het radioprogramma van Frans Knapen. Laat komt uit 1973 deze. Is ook wel te horen. You know.

Nummer 32 in de lijst van Frans Kraper vind je terug een plaat van Donna Summer. Deze. Could it be magic?

Heel veel jaar geleden zat ik op het terras bij de Zwaan in Oosterwijk. Een van de mooiste terrassen trouwens van Nederland. En toen had hij het met mij over de volgende plaat van Michael Brown. Hij zei, ik heb een speciale plaat, die vind ik zo mooi. Toen liet hij mij die horen. Ik zeg, die ga ik voor jou draaien. Want die hebben wij gewoon in de Hollywood Collectie. En het ging over deze plaat. Plaats van Michael Brown. We hebben trouwens nog meer gedeelde interesses. Zoals horeca en voetbal. Samen liefhebbers van de mooiste club van Nederland. En als je uit Eindhoven en de omgeving komt, dan weet je wel welke club dat is. Michael Brown en Close to Perfection. En dat was zijn leven. Het was bijna perfect. Alleen het laatste gedeelte heeft hij helaas niet meer mogen beleven.

Even helemaal tot het einde uit laten draaien. Close to perfection. Ik kijk even op de klok en het zit er bijna op. Maar je weet het, liefde kent geen afscheid. Vandaar dat we deze plaat als allerlaatste hebben bewaard voor jou, Frans. Daar hoog in de hemel!

Ik wens jullie nog een hele mooie zondag toe allemaal. Lieve luisteraars in binnen- en buitenland en hoog in de hemel. En Hugo en Jelle daar in de keuken bij de Zwaan. Ga ervan genieten. Want dit wordt de mooiste tijd van je leven. Dan vergeet u niet, zondagmiddag 27 september vanaf 14 uur zijn we er weer in de club, de Hollywood Laser Revival. En wacht niet te lang, want er zijn nog kaarten. Kijk even op

Dit was een muzikale ode aan onze grote vriend, de patroon van de Zwaan. De gepassioneerde gastheer Frans Knapen.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Na het geweld afgelopen week in het Gelderse Overasselt gaat het onderzoek vandaag verder. Volgens de politie worden er nog steeds voorwerpen gevonden die bij het incident horen. De politie wil niet zeggen om wat voor voorwerpen het precies gaat. In de nacht van maandag op dinsdag verzamelde een grote groep gewapende personen zich bij het huis van de veroordeelde Jan G. Een 51-jarige beveiliger kwam daarbij om het leven en twee agenten raakten gewond. 32 verdachten zijn afgelopen vrijdag voorgeleid en zitten vast in beperkingen. Zij mogen alleen contact met hun advocaat hebben. Op sociale media wordt een reeks oude foto's van prins Klaus gedeeld. Vandaag, 100 jaar geleden, werd Klaus von Amsberg, de wijle echtgenoot van prinses Beatrix, geboren. Prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn brengen later vandaag een bezoek aan de geboorteplaats van haar echtgenoot en hun vader Hietzacker in de Duitse deelstaat Neder-Saxe. Prins Klaus overleed op 6 oktober 2002 op 76-jarige leeftijd. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, brengt vandaag een bezoek aan Groenland. Ze zal naar verwachting een extra investering van 200 miljoen euro aankondigen, bestemd voor een versterking van het bestuurlijk apparaat en voor de winning van duurzame energiebronnen en zeldzame grondstoffen. Die zogenaamde kritische aardmetalen zijn nodig voor de elektronische industrie. Verschillende steden in de Verenigde Staten willen op 25 september Dolly Parton Appreciation Day vieren. In New Orleans is bijvoorbeeld een parade met zang en dans en een inzameling voor de Imagination Library, het boekenproject van de zangeres om kinderen aan het lezen te krijgen. In Texas, New York en Tennessee wordt nog nagedacht over de juiste invulling van de Dolly Parton Appreciation Day. Eerder werd in Tennessee ook al de geboortedag van Parton, 19 januari, uitgeroepen tot Dolly Parton Day. Eind augustus overleed Dolly Parton op 80-jarige leeftijd. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Deze week is het de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
12: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
13: Radio SNB.
0: Met dit uur Radio SNB Classics. Met Hans en Tim Houbraken.

een hele mooie zondagmiddag. Het is schitterend weer buiten. Dus ja, ik ga ervan uit dat iedereen lekker op zijn terrasje zit luisteren naar Radio SMB. Dit zijn de SMB Classics. Mijn naam is Hans en Tim is nog onderweg. Ik heb hem al wel binnen gezien, maar hij is nog niet op zijn plek. Dus die komt zo meteen bij. We zijn er vandaag tot 1 uur. Ik heb een hele lekkere playlist klaargezet. En ja, de eerste was al een knijter van een hit. Earth, Wind & Fire, Boogie Wonderland uit 1979. We gaan Nederland draaien. We gaan naar 1987. Anita Meijer. Ja, voor mij is dit een van haar grootste hits. Why?

0: Anita Meijer. Why Tell Me Why. Ja, dat dacht ze gisteren bij Ajax ook, hè?
1: Yep, die,
0: de,
1: klopt,
0: de moordaanslag die Ruben van Bommel pleegde op... Hoe heet hij ook weer? Bouwman toch, hè? Ja, Bouwman.
1: Ja, dat, blijkbaar.
0: Ja. Ja, nou ja, goed. Het is ongelooflijk dat daar zoveel woorden over vuil worden gemaakt. Het is een spelletje voetbal. He, een minuut ervoor breekt Amrabat bijna het been van Barktajevic. En daar hoor je helemaal niemand over. Vreemd. Maar goed, we hebben 3-1 gewonnen. Het was een hele spannende wedstrijd. Ik moet zeggen, ik heb me heel eerlijk gezegd, ik heb mijn best vermaakt tijdens de wedstrijd. Dus nee, zo mogen er wel meer komen. En eindelijk hebben we iemand in het veld die ballen heeft van Bommel.
1: Ja, gelukkig ja.
0: Maar ja, goed, moet dat nog over Hugo Borst hebben. Die echt helemaal anti-van Bommel.
1: Nee, dus, geen woorden aan het maken. Dat is één triest soortje in Hilversum. Ja. Als het op Ajax aankomt.
0: Ik hoop dat hij de ballen heeft dat hij ook aangifte gaat doen van een moordaanslag.
1: Ja, dan
0: merk je vanzelf hoe dat hij voor lul heeft gestaan. Maar goed, we gaan lekker weer muziek draaien. ABBA, Lay All Your Love On Me. Ik draai de bootleg, niet de Hollywood versie, maar een versie die ik zelf ooit gekocht heb.

ABBA, Lay All Your Love On Me uit 1980. Ja, we zagen net weer een mooi staaltje. Keeperswerk bij Groningen. Ja, ja, die heeft een doelpuntje weggegeven. We gaan lekker de 70's in.

0: 1976. Young Hearts Run Free. Dat blijft een lekkere plaat om te draaien. Ja, dat geldt ook voor de volgende plaat. Dat is ook een nummer die tijdloos blijft.
1: Wow. Oh nee, die komt
0: niet. Nee.
1: Met Dan Hartman. Ja. Hij heeft de titel ondertussen al een stuk of 12 keer verklapt. Dat doet hij continu.
0: Geen geheimen.
1: Geen geheimen. Uit 84. Dan Hartman. I Can Dream About You.

0: Ja, voetbal kan ook heel mooi zijn. Oh, wat een blunder van... wie is die van Twente? Hoe heet
1: ja,
0: die?
1: Ik weet niet hoe die
0: heet. Ik weet niet hoe die
1: heet. Dat is echt ook wel genoeg. Man.
0: Vrij voor de goal en dan nog missen. En dan binnen een seconde ligt er aan de andere kant in. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. We gaan van Dan Hartman. I Can Dream About You. 1984. Gaan we terug naar de 70s.
1: Tavares.
0: Een lekker nummer van Tavares inderdaad. Heaven Must Be Missing an Angel. Nou, we hebben nog een paar lekkere knallers klaarstaan, dus blijf lekker hangen. Nee, je gaat je eigenlijk niet vervelen vandaag.

Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel uit 1976. Blijft ook een heel erg lekker nummer. Heel erg lief onder de vrouwen, Tavares. Dit is een van mijn favorieten. Cheryl Lee Ralph uit 1984. De 12-inch extended version in the evening.

0: Shirley Rowe. In the Evening, de extended 12-inch version. Ja, ik had even een paar weken geleden eens opgezocht, maar het schijnt dat zij voortaan acteert en regisseert. Dus ja, toch een vreemde carrière move, zullen we zeggen.
1: Can't touch this.
2: Oh.
1: Can't touch this.
2: Dat is een mooie.
0: Lekker, hè?
2: De MC Hammer uit 1990. Dus weer 6 jaar vooruit.

0: MC Hammer. You Can't Touch This uit 1990. Ja, dat is een beetje een plaatje die net over het randje is. Maar doe net of het iets van 89 is. Ja, we doen 70s en 80s.
1: Oh ja, dat kan eigenlijk echt niet.
0: Nee, eigenlijk kan het echt niet, maar het is zo'n lekker nummer. En dat geldt ook voor deze uit 1979. The Spinners. En ik draai de medley. Working My Way Back to You and Forgive Me Girl.

0: de Detroit Spinners. Met de medley Working My Way Back to You and Forgive Me Girl uit 1977. We gaan naar de laatste plaats van vandaag. En ik heb een hele speciale en een hele oude, het oudste nummer wat we vandaag draaien. En die is van Eruption. Ik draai de US 12-inch disco remix van One Way Ticket. Ik ga iedereen een hele fijne zondag wensen. Geniet van de Formule 1 vanmiddag. Ja, Max zijn plaatje opgeschoven omdat Piastri een gridstaf van 3 plekken heeft gekregen. Omdat hij Lawson in de weg zat tijdens de kwalificatie. Wij zijn er volgende week zondag weer. Tenminste, ik ben er in ieder geval. Tim, moeten we even kijken of die erbij is.
1: Ik weet niet wat er volgende week zondag allemaal op de agenda staat. Spelen we volgende week zondag een voetbalwedstrijd?
0: Ik weet het niet. Dat moet jij
1: weten. Wij bij FC de Rebellen natuurlijk wel. Dat is om 8 uur. Zondag 8 uur tegen Sparta.
0: Tegen Sparta, ja.
2: Jezus, wat
0: eigenlijk. One Way Ticket, Eruption. Tot volgende week. Een hele fijne week.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De herdenking die vanmiddag in Nijmegen gehouden zal worden voor de 51-jarige beveiliger uit Wijchen, die afgelopen dinsdagochtend vroeg voor het huis van de veroordeelde Jan G. in Overasselt bij het grote geweldsincident om het leven kwam, gaat niet door. De studentenvereniging Carolus Magnus, die de bijeenkomst wilde organiseren, laat weten dat de herdenking vanwege veiligheidsoverwegingen moet worden afgelast. En voor het geweld dat in de nacht van maandag op dinsdag in het Gelderse Overasselt plaatsvond, is opnieuw iemand opgepakt. Het gaat om een 26-jarige Belg. Afgelopen vrijdag werd hij in Amsterdam gearresteerd. Dat brengt de stand op 35 verdachten voor deze schietpartij, waarbij één man om het leven kwam en twee agenten gewond raakten. 32 personen zijn vrijdag voorgeleid en zitten in beperkingen vast. Dat wil zeggen dat zij alleen contact met een advocaat mogen hebben. Vanmorgen vroeg heeft in Zaandam bij een huis aan de Rode Zee een ontploffing plaatsgevonden. Volgens de politie zou het mogelijk om zwaar vuurwerk gaan. Lokale media melden dat een ruit is ingeslagen en het vuurwerk naar binnen werd gegooid. De bewoners waren op dat moment thuis. Kort geleden ging er in de buurt ook al een auto in vlammen op. In Zaandam zelf en omgeving vinden de laatste tijd ernstige geweldsincidenten plaats. Denk daarbij aan bedreiging, brandstichting, beschietingen en explosies. De politie zegt dat er verschillende conflicten spelen die niets met elkaar te maken hebben. De regionale regering van Ceuta vindt het een grote fout om de haven van de Spaanse exclave als tijdelijke opvang voor migranten te gebruiken. De lokale autoriteiten zijn boos en verzetten zich tegen de opvang omdat de haven belangrijk is voor bijvoorbeeld bevoorrading. Eind juli bestormden zo'n 70.000 migranten de exclave. Het grootste deel ging weer naar huis, maar sindsdien zijn er nog rond de 5.000 migranten achtergebleven, van wie een deel minderjarig is. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
3: Jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, handen.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
1: Radio SNB.

0: hallo en de meest welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Bouwval voor vandaag. We hebben weer twee uurtjes dat we een jaar speciaal voor jou in de belangstelling hebben gezet. En de komende twee uur draaien we daar dus leuke muziekjes uit. We hebben wat informatie over dat jaar en natuurlijk draaien we nog een hele hoop andere leuke plaatjes. We gaan terug naar het jaar. We gaan eens kijken naar Centraal-Europa. We hebben wat arrestaties van wat boeven die, en wat gebeurtenissen. We gaan even naar de radio luisteren. Dat is ook wel even lekker. We gaan naar Antwerpen, zie ik. We hebben een referendum Berlijn. En we hebben nog iets in Rome. De paus die heeft ook wat dit jaar gedaan, zo gezegd. Hits te bewonderen in dit jaar en op 10 van de commerciële lijst, want daar laten we eventjes mee beginnen, stond daar Jan Smit en Als de Morgen is Gekomen. 9 was voor Dance for Life, Chesto featuring Maxi Jazz en Paquito met Living on Video stond op nummer 8. 7 in dat jaar, goed uitspreken Erik. Mascarnada van Sergio Mendes featuring The Black Eyed Peas en Mary J. Blige en U2 samen deden het op nummer 6 met One. No Worries, Simon Webber nummer 5 en 4 was voor Crazy Janice Barkley. Shakira samen met Wycliffe John die stond op nummer 3 dit jaar met Hips Don't Lie. 2 was voor Marco Borsato en Rood. En op nummer 1 in dit prachtige jaar 2006 hoorde je hem net. Guanas en La Mica Casa. Ik heb het net.
1: Het rood niet meer.

Laak Miek. Zie je, dan zeg je het 20 keer en dan kan het gewoon. Zet je je microfoon open, dan lukt het gewoon niet. Hè. La Camisa Negra Guanes, dat was het eerste plaatje. Stond ook trouwens in de commerciële lijst op nummer 1 in ons basisjaar 2006. Ach, wat zullen we zeggen? Het begint goed, het programma. Wees welkom, dit is de bouwval. Dit is Giulio Iglesias uit 1976.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De reizigers die woensdag met Ryanair zonder bagage vanaf Eindhoven Airport vertrokken, zitten nog altijd zonder koffers, meldt Omroep Brabant. Door een technische storing kon de bagage niet veilig gecontroleerd worden. Ondertussen is het voor gedupeerde reizigers haast onmogelijk om contact met Ryanair te krijgen over de status van hun achtergebleven bagage. Eindhoven Airport zegt dat de koffers klaarstaan, maar dat Ryanair bepaalt wanneer ze worden nagezonden. De regen van de afgelopen weken helpt tegen de droogte, maar de problemen zijn nog niet voorbij. Vooral op de hoge zandgronden in Zuidoost-Brabant is de bodem nog te droog. In het gebied van waterschap De Dommel is het nog steeds verboden om water uit sloten en beken te halen. Sommige noodmaatregelen worden inmiddels afgebouwd, maar volgens het waterschap is er nog veel meer regen nodig. Op de Strabrechtse heide tussen Hees en Gelderop is afgelopen nacht een flinke natuurbrand geweest. Door de harde wind dreigde het vuur zich snel te verspreiden. Een boer heeft met zijn giertank vol water meerdere keren geblust en daarmee volgens de brandweer een belangrijke rol gespeeld om de schade aan de heide te beperken. Toch is er ongeveer een voetbalveld aan natuur afgebrand. Er zijn een 45-jarige Eindhovenaar en een 41-jarige man uit Valkenswaard opgepakt in een groot drugslab in het Belgische Pelt. Daar werd een grondstof gemaakt voor het versnijden van cocaïne. In Valkenswaard is ook een huis doorzocht en daar werden allerlei spullen gevonden om synthetische drugs mee te maken. De politie kwam het lab op het spoor omdat een bedrijf in Valkenswaard veel verdachte chemicaliën bestelde. Eindhoven krijgt er een nieuw deelvoertuig bij. Na deelfietsen, deelscooters en deelauto's komen er nu ook elektrische deelbusjes. Handig als je bijvoorbeeld aan het verhuizen bent. De proef in Rotterdam met twee busjes van aanbieder MyWheels was een succes. En over het hele land komen er daarom nu 30 deelbusjes, waarvan 4 in Eindhoven. En die kan je per uur huren. En het mysterie van de kleine kampeertentjes die de afgelopen weken overal in Eindhoven opdoken, is opgelost. De tentjes blijken een promotieactie te zijn voor de Nacht van Strijp S. Dat is een 24-uurs festival en het krijgt dit jaar voor het eerst een eigen camping. Volgens de organisatie was de actie een succes, omdat vrijwel niemand wist wie erachter zat. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.

Ergens 1980, daar komt het uit. John Lewis en You Always Find Me in the Kitchen. En dan zeggen ze erachter, to party of zo. Comfortable is

en dan was het afgelopen. Ja, ik zat even niet op de letter, zeg je. Ik was even bezig met te kijken wat er allemaal gebeurd is in 2006. Dat is nogal wat hoor, dat moet ik eerlijk toegeven. Grote delen van Centraal-Europa, Duitsland, Tsjechië, Hongarije, Slowakije en Roemenië, die hebben de kampen met zware overstromingen dat jaar. En even kijken, wat hebben we nog meer? Dennis Donald, voormalig lid van de IRA en vooraanstaand politicus van de politieke afdeling Sinn Féin, wordt dood aangetroffen in een afgelegen boerderij in Ulster. Hij zat daar ondergedoken sinds hij in december 1995 toegaf spion te zijn geweest voor de Britse geheime dienst. Dan de arrestatie van maffiabaas Berno Perronsco. En dat is in Caerleon in Sicilië. Daar was hij heel groot, zo gezegd. En in Brussel, Centraal Station, wordt de 17-jarige Jover Holsbeek door twee Polen vermoord. De zogenaamde MP3-moord in 2006. En dan ook in Brussel wordt Jover Holsbeek... Nee, die hebben we al gehad. En dan Cas. Ja, als je denkt van wat is Cas? Dat was vroeger een radiozender. Die neemt het over om 6 uur 's morgens op 12 april van Your In FM. Je weet wel, het Veronica radiostation, wat nooit iets veel is geworden. En ze beginnen dan op de 18e april beginnen ze met uitzenden. Dan de Vlamen. Ik weet niet wat ik vandaag heb, maar volgens mij moet ik daar toch eerst maar eens even wat gaan drinken of zo. In Vlaanderen worden de adoptierechten voor de holbies, oftewel de hetero's, transseksuelen en lesbisch en dat soort mensen. Die worden gelijk getrokken met de van de gewone mensen. Daar gaan we, gewone mens. Wie is er gewoon tegenwoordig? Van de hetero's, dat zou ik zeggen. Oeh. Ja, we komen er heus wel doorheen, maar ben maar niet bang. Dit is Katie Turnstile, Suddenly.

jaar Jan Smit en als de morgen is gekomen. Ach, je weet wel, je hebt wel eens van die dagen dan denk je van, ach, was ik maar in bed gebleven. Nou, het begint erop te lijken dat ik ook zo'n dag heb. Maar ja, kijk.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zondag 13 september tussen 11 en 12 uur is er weer een AVGM conditietrimloop. En loop gezellig mee in het show Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging Generaal Michels de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving bij het Joman Natuurtheater aan de Jomanweg 6 in Best. Er is keuze uit afstanden van 3 kilometer of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. En meer informatie kan je vinden op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl. Erik!

het al zijn geweest. 1983 volgens mij. En Rock It's instrumentaal dat toen hoog in de hitparades stond. Het gebeurt trouwens nog wel eens een keer. Hè, dat zo'n instrumentaal nummertje in één keer naar boven schiet. En je denkt van, hoe komt het daar? Maar we hebben het met jou over 2006. En daarin stond een heel mooi nummer van een hele mooie Nederlandse dame. Ik heb het over Ilse de Lange. Dit is The Great Escape. Dit is de bouwval. We hebben nog iets meer dan een uurtje te gaan met dit programma. En dan hebben we het met je over 2006.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Lef Best organiseert op de zaterdag 12 september de 60PLUS-markt in het theaterke in Best. Tijdens deze gezellige en informatieve markt kunnen bezoekers ontdekken wat zij kunnen doen om gezond, actief en prettig ouder te worden. Ruim 50 organisaties zijn aanwezig met informatie over wonen, welzijn, zorg en vrije tijd. Ook geeft de politie een presentatie over digitale criminaliteit. De markt is van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags in Sociaal Cultureel Centrum Het Theaterke, Max de Bossustraat 1 in Best. De toegang is gratis op zaterdag 12 september vanaf 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Telegraaf meldt dat in het Noord-Hollandse Middenbeemster een 65-jarige vrouw bij een misdrijf in haar woning om het leven is gekomen. Een 29-jarige verdachte is opgepakt. Het zou mogelijk om een familiedrama gaan. Volgens omwonenden is de zoon van het slachtoffer gearresteerd, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er wordt op dit moment nog onderzoek gedaan. De verdachte werd gisteravond aangehouden en zou in het bezit van een mes geweest zijn. De politie is op zoek naar getuigen. Na de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet is het dodental ondertussen naar 1384 opgelopen. In Nepal kwamen zeker 1341 mensen om en in Tibet minstens 43. Ruim anderhalve week geleden werd het gebied plotseling door het natuurgeweld getroffen. Er worden nog altijd veel mensen vermist, zo'n 5000 in Nepal en ruim 500 in Tibet. Onder de vermisten zijn ook veel buitenlanders, waaronder twee Nederlandse toeristen. Gisteravond rond 9 uur lokale tijd zijn bij een busongeluk op het Kaapverdische eiland Fogo zeker 25 mensen omgekomen, waaronder de chauffeur. 12 inzittenden zijn ernstig gewond geraakt. De bus raakte van de weg en stortte 30 meter naar beneden in een ravijn. Aan boord van de bus zouden leerlingen van middelbare scholen gezeten hebben. De reddingswerkers zijn nog altijd op de plaats van het ongeluk. De afgelopen dagen hebben meer dan 25.000 mensen de laatste eer aan de overleden Noorse koning Harold bewezen. Gisteren was de drukste dag, toen liepen er een kleine 7.000 mensen langs de baar. Omdat het zo druk is, zijn de openingstijden van de kapel aangepast. Vandaag en morgen kunnen mensen tot 11 uur 's avonds terecht om hun koning de laatste groet te brengen. Woensdag vindt in de Domkerk in Oslo de staatsbegrafenis plaats. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind is het 21 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Start de motor! De boerderij wacht!
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
2: Zon en Breugel.
8: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM.
8: En overal via radiosmb.nl.
2: Radio SMB.

ons basisjaar 2006. James Morrison en You Give Me Everything. En daar zijn we weer voor het tweede gedeelte, tweede uur van de bouwval voor vandaag. We hebben het met je over 2006. En in het eerste uur hebben we gekeken wat voor commerciële plaatjes er in de top 10 stonden van de commerciële lijst, de top 100 van dat jaar. Laten we nu eens gaan kijken naar de non-commerciële lijst. Dat betekent dus de publieke lijst, de top 100. En daar hebben we het even de top 10 voor je van opgerakeld. Op nummer 10 stond daar toppertje Guermo samen met Tropical Danny. Stonden dus op 10. 9 Ilse de Lange en The Great Escape. En 8 was voor Jan Smit en als de morgen is gekomen. La Misa Negra, Sergio Mendes en The Black Eyed Peas op nummer 7. En No Worries, Simon Webb stond op nummer 6. 5 was voor Just Hold Me van Maria Mena en Shakira met Wycliffe John en Hips Don't Lie stond op nummer 4 in 2006 in deze non-commerciële lijst, oftewel de publieke lijst van dat jaar. Guanas, La Camisa Negra op nummer 3 en 2 was het Crazy Janis Barkley. En op nummer 1 in deze non-commerciële lijst was het Marco Borsato en je hoorde hem al in het eerste uur, Rood.

ergens in zo'n uitzending van terugkijken, zo gezegd. Heet dat dan zo mooi de cultnacht in Duitsland. Heb ik een keer een videoclipje van de dame Marianne Rosenberg gezien. En toen zong ze dit liedje, Ich bin wie du. En het nummer heeft zoveel power, zoveel energie. Dat toen ik de dame zag, dacht ik, die zomaar gewoon stil op het podium stond. En rustig dacht ik van, no. Het liedje heeft op zich meer energie dan de dame ten toneelen spreidt, zo gezegd. We gaan met je het hebben over 2006. Door de Nationale Unie de ijsbeer wordt uitgeroepen tot bedreigde diersoort. En er is een hevige overstroming in Suriname.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen en volwassenen kunnen zich laten verwonderen door het Muizenhuis van Wouter in Museum, de Vier Kwartieren in Oorschot. Bezoekers ontdekken daar allerlei kleine kamertjes, bijzondere minispulletjes en natuurlijk de vrolijke muisjes. De tentoonstelling is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor ouders, opa's en oma's. Het Muizenhuis is dagelijks te bezoeken van 2:30 tot 4:30... 's middags bij Museum De Vier Kwartieren, Sint-Odulfusstraat 11 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Smile. Lily Allen. En dat allemaal uit ons basisjaar 2006. Het jaar dat in Antwerpen Hans Verteesme op straat de zwarte Maleisische vrouw Ulamatu Nagaru en een blanke Vlaamse kleurling Lunana Doort doodschoot. Hij vond tevens de Turkse vrouw dat gebeurde in 2006. Ook Anna Hirsi Ali, die vertrekt uit de Tweede Kamer. Tevens maakt de toenmalige buitenlandse minister, of tenminste minister van Buitenlandse Zaken, Rita Verdonk, bekend dat uit onderzoek is gebleken dat zij wordt geacht het Nederlandschap niet te hebben verkregen. En dan in een referendum kiest 55,4% van de inwoners van Montenegro voor onafhankelijkheid ten aanzien van de confederale staat Servië en Montenegro. Even kijken, hebben we nog meer? Jawel, Umparori Prezzado in Madrid. Ze wordt bij een inval van de Guardia Civil in het praktijk van deze sportarts Fernando Fuentes onder meer 200 bloedzakjes en transfusiemateriaal gevonden. Ook in 2006 uiteindelijk werd het Berliner Hauptbahnhof geopend in Berlijn. Ik ben er nog geweest toen het nog gebouwd werd. Nou, dat was met een puinhoop. Moet misschien nog eens een keertje teruggaan, maar wie weet. En dan een zware aardbeving vindt plaats in Java. En paus Benedictus de 26e, ja, nee, de 16e, moet ik goed zeggen, brengt in Polen bezoek aan verschillende plaatsen. Onder andere Warszini, zijn geboorteplaats van zijn voorganger paus Johannes Paulus de 2e. Dat is er onder andere gebeurd in 2006, ons basisjaar. En uit dat basisjaar is dit, of moet ik zeggen, zijn dit de opposites en slaap. Wow.

86. Voor degene die het nog niet weet, ik heb het over BZN, oftewel de band zonder naam, zal ik maar zeggen. Hè? Wees welkom, dit is de Bouwval. We hebben nog een klein, nou ja, nog een half uurtje meer te gaan. Zoiets met alleen nog maar leuke muziekjes, onder andere uit 2006. Maar we hebben ook nog andere plaatjes die heel leuk zijn om te beluisteren. Onder andere deze. Het komt uit 1987, weer een heel tijdje terug in de tijd. Dit is Foxy en Get

En ik weet niet over wie ze het heeft. Misschien wel over zichzelf. Stupid Girl uit ons basisjaar 2006. En ik zeg, het zit er zo'n beetje op voor vandaag wat dit programma betreft. Ik zie je heel gauw snel weer terug. Ja, doei!

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 12 september vindt de Ronde van Waalre plaats. De hardloopwedstrijd wordt georganiseerd door de loopgroep Waalre. Tussen 4 en 8 uur 's avonds kunnen deelnemers zich uitleven tijdens dit sportieve evenement in Waalre. De Ronde van Waalre is een mooie gelegenheid voor hardlopers en voor supporters om samen te komen en te genieten van een sportieve avond. Op zaterdag 12 september van 4 tot 8 uur 's avonds.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Rond het middaguur had een kleine 35% van de stemgerechtigden in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt een stem uitgebracht. Dat was ruim 12% meer dan bij de vorige verkiezingen in 2021. De stembureaus gingen vanmorgen om 8 uur open en er kan tot 6 uur vanavond gestemd worden. Direct nadat de stemlokalen hun deuren sluiten, komen media met de eerste prognoses. Voor die tijd mag er geen informatie over het stemgedrag gedeeld worden, maar volgens de peilingen wordt Alternatieve Für Deutschland in Sachsen-Anhalt de grootste partij. Rond dit tijdstip start de Grote Prijs van Italië. De Nederlander Max Verstappen begint vanaf de 5e plek. De Fransman Pierre Gasly staat vooraan en start op pole position. Max Verstappen heeft weinig hoop op een goede afloop. Tijdens de kwalificatie had hij problemen met de auto en de motor. Hij zei, ik heb minder vermogen dan een Fiat Punto. Voorafgaand aan de race op Monza reed Lightning McQueen uit de tekenfilm Cars een rondje over de baan. Afgelopen nacht zijn de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner van Moskou naar Polen gevlogen en van daaruit zijn de twee naar Oekraïne gereisd. Ze kwamen op het station van Kiev aan en werden ontvangen door het Oekraïnse onderhandelingsteam. Later vandaag praten de Amerikanen ook met de Oekraïnse president Zelensky. Witkoff en Kushner hebben gisteren met de Russische president Poetin gesproken. Hij heeft een voorstel gekregen om de oorlog te beëindigen. PSV-speler Ruben van Bommel had gisteren rood moeten krijgen in het duel Ajax-PSV. Dat zegt KNVB-scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen. De PSV'er liep hard door op tegenstander Aaron Bouwman, die na deze actie naar het ziekenhuis moest. De scheidsrechter heeft een verkeerde beslissing genomen om Van Bommel alleen maar geel te geven, vindt Van Meenen. Het is op dit moment onduidelijk hoe het met Ajax-ziet Bouwman gaat. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind is het 21 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl. Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
5: Zon en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SMB 107.5 FM.
6: En overal via radiosmb.nl.
5: Radio SMB.

En nu muziek en wetenswaardige feiten zonder hinderlijke onderbrekingen. Dit is De Connectie.

0: Lekkere beats en een jaren 80 Britpop klassieker als Star Trek in deze collectie.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij dit radio en online programma. Woordenvol muziek items en wetenswaardigheden. Mijn naam is De Ruiter. En wat draaiden wij nou? Town Called Malice, misschien heb je dat herkend. Maar daarna dan, nou dat waren The Lucky Ones. Dat is de titel van het nummer. En Topic en Carte Blanche. En is er dan nog wat te melden over The Jam? Jazeker, er is een band uit voorgekomen. Die heet From The Jam. De drummer die begon na The Jam. Toen ze uiteengingen in 1982, zo zijn eigen band. En dat doet hij samen met gitarist en zanger Russell Hastings. Maar Paul Weller is natuurlijk de bekendste die we kennen van The Jam. En hij bracht in april 2026 een album uit met live nummers van een concert wat hij opnam voor de BBC. Dat doet hij vaker, want het is volume 2 van Weller at the BBC. En de voormalige frontman van The Jam speelde in juni en juli in de zomer van 2026 een uitgebreide reeks grote open-air en outdoor concerten in Engeland. Dus als je hem wil zien, dan moet je echt eventjes naar Engeland. Geen aanstalten om naar Nederland of naar België te komen. Jammer is dat als je fan bent van die band. Blijf bij ons, we hebben je heel veel leuks en moois te bieden. Onder andere muziek die je kan verstaan en aan het eind van het programma. Een prachtige live track, ook uit de jaren 80.
1: Welkom. De connectie.

0: Change hoorde je. Roxanne Hazes en Vang je mij. Deed me ook even denken aan Vang me. Vorkvol van Cherry. De zangeres die een hit aan mij had uit de jaren 80. Maar dat is zo lang geleden. Maar daardoor maakt ze wel kans om ooit op te duiken in dit radioprogramma in The Double Trouble.
1: De connectie. Music. History.
0: En de beat van Change heb je vast herkend uit de jaren 80. We draaiden The Glow of Love. Niet hun grootste en bekendste hit in Nederland. Maar wereldwijd wel een hele grote hit geweest. Het is een Italo-Amerikaanse disco- en soulband die ook genoteerd staat in onze connectie-collectie. Omdat ze in 2025 gewoon ineens uit het niets een album uitbrachten. Ja, dat heette Embrace. En het scoorde hits daarmee in de UK Soul Chart met de remixen van nummers als Feel the Groove en Embrace Me Right Now in samenwerking met DJ Dr. Pecker en zangeres Tanya Michelle Smith. De band bracht vernieuwde versies en remixen uit van nog meer nummers. A Change of Heart vind ik zelf een prachtig nummer. En je kunt de recente updates van de officiële Facebookpagina van Change volgen op hun Instagram-account.

0: zit het met jouw motivatie om 's ochtends op te staan en naar je werk te gaan? Of te gaan doen wat je moet doen die dag? Heb je er een beetje zin in? Nou, we hopen het maar. Maar mocht dat niet zo zijn, dan hopen we toch dat dit radioprogramma jou een klein beetje helpt door de muziek die we draaien. En we vertellen er wel eens wat bij. We draaiden Motivation van Carly Rae Jepsen. En daarvoor de man met een prominente notering in de Connectie-collectie. Een collectie van artiesten die al meer dan 25 jaar muziek maken en dat nog steeds doen of nieuwe muziek uitbrengen. Live optreden. Nou, hij doet dat zeker. Je kent hem misschien het best van Run to You in the Summer of 69. Dit was Bryan Adams, 2026 en Tough Town.
1: In Memoriam. Een footprint in de muziekhistorie.

0: uit 2026 van Leon Bridges en Illusion. En daarna hoorde je Just an Illusion van Imagination uit de jaren 80. En deze Leon Bridges was in 2026 bezig met zijn album Happiness Anytime, waar dit nummer vanaf kwam. En hij deed dat in 3 delen. Ja, hij maakte elke keer wat nummers en die bracht hij uit. En dat verdeelde hij zo over het jaar, zodat er steeds nieuwe nummers van hem online kwamen. En ik kan me dat herinneren. Ik zie dat voor me. Ik zag steeds singles van hem in de verschijningslijsten komen. Mag ik het zo zeggen? Goed, en Imagination, die kennen we natuurlijk uit de jaren 80. Ze treden nog steeds op. Althans, de zanger, hij doet dat voornamelijk voor goede doelen. Dus als daar de grote hits van de band voor gebruikt worden, is dat natuurlijk alleen maar goed. Net zoals dit radioprogramma en online programma. Hopen we dat jij het goed vindt. Je kunt ons altijd en overal bereiken via de connectie @gmail.com. En als je ons wil laten weten, doe dat dan vooral.
1: De meest fascinerende muziek uit 4 decennia popmuziek.

draaien de Connectie Classic uit 1995 van de Bucketheads. En dan verdiep je daar een beetje in. En dan ontdek je opeens dat het een cover is. Misschien wist jij het. Het was mij even ontgaan, want het nummer bevat een sample van het nummer Street Player van Chicago, wat je hier hoort. En dat kwam de Bucketheads in de persoon van González duur te staan. Want er kwam een enorme claim. Hij heeft dus helemaal niets verdiend aan het nummer wat je hiervoor hoorde. En

toch heerlijk als je telkens bij ons hier in de connectie oud en nieuw kan vieren. Dat is toch prachtig? Wij draaiden twee keer de Swedish Taboo. Eerst in de uitvoering van Amma en daarna het origineel uit de jaren 80. En Sjardé, we zijn in deze connectie sowieso bezig in de jaren 80. Dat blijven we nog even zo direct met de live.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Door de uitbarsting van de Indonesische vulkaan Anak Krakatau is vandaag het vliegverkeer op 6 vliegvelden stil komen te liggen. Ruim 150.000 passagiers zijn de dupe geworden. Het vliegverkeer is tot zeker vanavond 1 minuut voor 12 lokale tijd opgeschort. Volgens de Indonesische minister van Transport zijn tot dusver 712 vluchten geannuleerd. De uitbarsting van de vulkaan startte vrijdagavond en volgens de autoriteiten vonden er vanmorgen vroeg nog 2 uitbarstingen plaats. Afgelopen nacht zijn de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner van Moskou naar Polen gevlogen en van daaruit zijn de twee naar Oekraïne gereisd. De Amerikanen kregen vanmiddag een rondleiding door de Sint-Sofia-kathedraal in Kiev. Deze kathedraal staat op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Terwijl Witkoff en Kushner gisteren met de Russische president Poetin over het beëindigen van de oorlog spraken, kondigde Zelensky aan dat Oekraïne het einde van de oorlog dichterbij wil brengen. Nigeria onderzoekt het plotselinge vertrek van de taxi-app Uber uit het land. Zonder waarschuwing werden woensdag de activiteiten van het Amerikaanse techbedrijf in Nigeria en Oeganda gestaakt. Er wordt gekeken naar de manier waarop ze zijn vertrokken, vooral wat betreft niet nagekomen diensten aan klanten. Het vertrek zou met een grote reorganisatie te maken hebben. Zo'n 10% van het personeelsbestand wordt geschrapt. Volgend jaar doet Gianni Infantino gewoon weer mee aan de FIFA-voorzitterverkiezingen. De huidige baas van de Wereldvoetbalbond staat onder druk nadat hij beticht werd van onder andere machtsmisbruik, zelfverrijking en het eigenhandig nemen van beslissingen. Afgelopen zomer lekte een plan uit waarin Infantino aandelen en rechten van het wereldkampioenschap aan private investeerders wilde verkopen. In april kondigde Infantino aan zich opnieuw verkiesbaar te stellen en dat is nog steeds het geval. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind is het 21 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
3: Deze week is het de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
12: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
13: Hey, een warm welkom bij dit radio- en online programma Boordevol met Muziek.
14: De ruiten, waar zou ik die van moeten kennen?

0: Wat een geweldig staand slot. Ja, dit is wat je noemt een staand slot aan een nummer. Gewoon een lekker eind. Bam. Moet je horen. Dat heeft Anthony Harbick ontzettend goed gedaan.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij dit radio- en online programma Boordevol Muziek, Items en Wetenswaardigheden. Mijn naam is De Ruiter en wij starten dit radioprogramma met de starttrack van Pieter Bjorn en John. Het nummer heette Young Folks, maar wat blijkt nou? Ook Victoria was daarbij betrokken. Ja, dat is toch een beetje. Dat zijn we toch een beetje in de maling genomen bij welke mensen dit nummer gemaakt hebben, want er is ook nog een Victoria Bergsman. Het nummer dateert uit 2006. Het is alweer 20 jaar oud. Het is de eerste single van hun derde album en dat heet Writer's Block. Dat is als je schrijver bent en je wil lekker gaan schrijven aan je boek of aan je verhaal. En er komt gewoon helemaal niets uit je handen. Ja, dat noemen ze een Writer's Block. En dan moet je maar eens over nadenken. Wat doe je dan? Ja, hoe ontkom je daaraan? Dan ga je wandelen of dan ga je in een hutje op de hei zitten om te kijken of het dan komt. Het nummer is vooral bekend om de fluitmelodie in het intro. Dat komt later nog regelmatig terug. En dat is iets wat je dan meefluit, neuriet of zingt. En dat maakt zo'n nummer dan bekend. En dat maakt dat je het nooit meer vergeet. En daarna hoorde je dat nummer met dat prachtige staande slot van Anthony Harbick en Jay Fitz. En dat heet de Hotshot Lover. Blijf bij ons. Want wij zitten boordevol met muziek. En wij willen je zoveel laten horen en laten weten over die muziek.
1: Welkom. De connectie.

baby, yeah. I'm a star. Hij wist het al vroeg. En hij werd het. We draaiden Prince. En ik vond het altijd opvallend dat dit nummer op het album overging. Vanuit een ander nummer, volgens mij I Would Die For You. En daarna kwam gelijk dit. Dat was een soort mix, een remix toen. En ja, dat viel me op. De liefhebbers van Prince zijn overigens getrakteerd op een verzameling van 10 niet uitgebrachte nummers van deze muzieklegende in het album Timeless, dat volledig zijn carrière bestrijkt van I Am You uit 1977 tot How Come I Don't Call Me Anymore, een live-opname uit zijn laatste tournee. Uit 2016, een maand na die tournee, overleed hij plotseling op 57-jarige leeftijd. En sinds zijn dood is veel werk van Prince verschenen. Zo kwam in 2021 Welcome to America uit en weet meerdere oude albums in een nieuw jasje uitgebracht. Sinds 2022 ligt de zeggenschap over zijn muziek en nalatenschap niet meer bij zijn familie, maar ook bij advocaten en een muziekbedrijf. Zij hebben inspraak bij het beheer en dat is het gevolg van een jarenlang juridisch conflict dat ontstond omdat hij geen testament had nagelaten. De Connectie.

altijd lekker, die muziek van Nothing But Thieves. Nou hoop ik dat jij dat ook vindt. We draaiden Oh No, He Said What? I said Captain, I said what? Denk ik dan ineens. En als het me dat er binnen schiet, dan draaien we die binnenkort natuurlijk. Dat begrijp je. Daarvoor in de collectie na Prince hoorde je Madonna en Love Without Words van haar laatste album Confessions on the Dance Floor, part 2. En zij blijft maar voor opschudding zorgen. Want toen ze haar 68ste verjaardag vierde op het Griekse eiland Corfu, leidde dat tot een ruzie onder Griekse politici. Sommigen kritiseerden de wilde die daarbij gepaard ging, terwijl ministers benadrukken dat haar social media post miljoenen aan gratis promotie opleverde. En dus heel veel toeristen richting Corfu.

0: Dua Lipa. Ja, ze is in het begin van 2026 getrouwd. In besloten kringen is aan een feest op Sicilië. De dames zoeken eilanden en daarvoor uit. Groot driedaagse huwelijksfeest in Palermo. En dat heeft in Italië nogal voor wat opschudding gezorgd. En protesten bij lokale inwoners. En de Italiaanse Vogue omschreef Dua Lipa en de bruiloft onlangs als magisch. Maar wist je dat ze ook actief is met een eigen boekenclub? Daarin belicht ze uiteenlopende stemmen en auteurs. Dus dat heet The Service 95 Boekclub. Mocht je geïnteresseerd zijn in boeken en in lezen. In muziek ben je dat zeker. Want daarom luister je naar dit programma waarin we je nog veel meer te bieden hebben. Zo direct muziek in het Nederlands. We gaan nog een classic voor je draaien. We gaan oud en nieuw met je vieren. En aan het eind van elke connectie hebben we echte live muziek voor je.
1: De meest fascinerende muziek uit vier decennia.

0: eigenlijk lekker dansbaar. In ieder geval een hele lekkere classic. Your mama don't dance and your daddy don't rock and roll.
1: De connectie. Music. History.
0: Weet je hoe oud dat nummer al is? Je hebt waarschijnlijk een beetje zitten raden. Ik vind het een beetje een onzijdig nummer. Je hoort het niet vaak. Is het nou uit de jaren 80? Nee, het is uit 1972. En het is het rockduo Loggins en Messina. Het nummer is afkomstig van hun gelijknamige album. En het bereikte hoge noteringen, vooral in Amerika. Dit nummer, waarvan het refrein en het eerste couplet in bluesstijl zijn geschreven, behandelt de levensstijl van de jaren 50 en 60 met betrekking tot de generatiekloof, die natuurlijk gewoon meeschuift elk decennium. Ouders verzetten zich tegen de rock'n'roll revolutie van de jongere generatie, die zich verzet tegen de oude maatschappij, die avondklokken en afspraakjes oplegt en tegen arrestatie voor seks met een meisje op de achterbank van een auto tijdens een drive-in bioscoop, wat in het brugdeel van het nummer te zien.

0: Nederpop in de connectie. En wel een notering uit de fascinerende 100. Nederpop wel te verstaan, 100 Nederpop hits om een rij. Want we doen meer dan alleen maar dit programma maken, de connectie. We maken podcast over je leven, je memoires. We komen naar je toe en we interviewen dat. En jij hebt dan een mooi audiodocument over je leven. En of je nou 80 bent of 40 en wat je ook meegemaakt hebt, dat is prachtig. Om zelf te beluisteren en eventueel na te laten aan je nageslacht. En verder, heb je een dienst of een bedrijf te verkopen, dan kan je natuurlijk ook bij ons terecht. En verder maken wij dan, zoals gezegd, die fascinerende 100. En heb je daar interesse in, wil je hem beluisteren, wil je hem uitzenden, mail me even deconnectie@gmail.com. Dan komt dat goed.
1: De Connectie, het oud en nieuw radio.

De zangers hier in de connectie, Michael McDonald. In dit geval hoorde je hem bij zijn band, de Doobie Brothers uit de jaren 70. Het draaide wij What a Fool Believes in de Oud en Nieuw. Want is het niet prachtig om elk uur in dit radioprogramma Oud en Nieuw te vieren? Ja, dan tellen we af naar nummers zoals dit. Want wij draaiden eerst de nieuwere uitvoering daarvan. En die is gemaakt door de Bad Business Club samen met Sam Bear. En dat klinkt best lekker. Dat noemen we Yacht Rock, net zoals de uitvoering.

0: Zon en Breugel,
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Kiev onderhandelen de Oekraïense president Zelensky en zijn team met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Bij die gesprekken zijn ook vertegenwoordigers uit Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland aanwezig. Witkoff en Kushner kwamen eerder vandaag met de trein in Kiev aan. De Amerikanen moesten vannacht van Rusland naar Polen vliegen en daarna urenlang in de trein zitten omdat er Russische luchtaanvallen op Oekraïne gaande waren. Op de Amsterdamse Dam zijn vanmiddag de slachtoffers van de ramp in Nepal herdacht. Zo'n 200 tot 300 mensen uit de Nederlandse en Nepalese gemeenschap waren daarbij aanwezig en kwamen hun solidariteit betuigen. Op 26 augustus werden Nepal en Tibet getroffen door een verwoestende vloedgolf. Bijna 1400 mensen zijn bij deze ramp omgekomen. Duizenden mensen worden nog vermist. Komende woensdag zal de Noorse koning Haakon achter de kist van zijn overleden vader Harald naar de Domkerk in Oslo lopen. Dat doet Haakon samen met zijn zus Martha Louise en zijn kinderen. Koningin Sonja en koningin Mette Marit zullen de stoet per auto volgen. In de stoet, die vanaf 12 uur vanaf het paleis zal vertrekken, lopen ook buitenlandse hoogheden, staatshoofden en vertegenwoordigers mee. De uitvaart vindt om 1 uur plaats. Na de dienst zal koning Harald naar zijn laatste rustplaats in het fort Akershus worden gebracht. Door de uitbarsting van de Indonesische vulkaan Anak Krakatau is vandaag het vliegverkeer op 6 vliegvelden stil komen te liggen. Ruim 150.000 passagiers zijn de dupe geworden. Het vliegverkeer is tot zeker vanavond 1 minuut voor 12 lokale tijd opgeschort. Volgens de Indonesische minister van Transport zijn tot dusver 712 vluchten geannuleerd. De uitbarsting van de vulkaan startte vrijdagavond en volgens de autoriteiten vonden er vanmorgen vroeg nog 2 uitbarstingen plaats. Het weer. Vanavond bewolkt, maar wel grotendeels droog. Dat geldt ook voor de nacht. Het is komende nacht 10 tot 16 graden. Dit was het radionieuws.
0: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio
1: SNB
8: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
8: Radio
1: SNB. Ik ben er weer.
9: Ik ben er weer.
1: Klaar om jou te trakteren op hits van toen en nu.
9: Klaar om jou te trakteren op hits van toen en nu. In Grand Café René.
1: Met René van Elst.

zo een lekker plaatje uit 68. People Got To Be Free van The Rascals, een enorme soulhit. En de platenbaas zag het eigenlijk helemaal niet zitten. En dat zie je wel vaker bij dit soort platen. Hij was bang dat een maatschappelijk kritische boodschap hun carrière zou schaden. Maar gelukkig hield de band voet bij stuk met het grootste nummer 1 hit aller tijden. Als fantastisch natuurlijk resultaat. Ik zeg welkom bij de show, Krantcafé René. 2 uurtjes lang mag ik weer bij jou zijn. Ja, je wilt het niet weten, maar het is echt werkelijk zo. Met de mooiste muziek. Bijvoorbeeld de volgende. Laten we maar beginnen met The Honeycups en Have I the Right.

Crying in the Rain van A-ha. Deze cover van de bekende Everly Brothers klassieker kwam uit in 1990. En het succes was zo groot dat de originele artiesten het zo waarderen dat ze de bandleden persoonlijk elk een set gitaren cadeau deden. Dan deze klassieker van Sister Sledge stond in 84 in de hitlijsten. Dan wist je dat het nummer al in 79 op het album verscheen. Maar pas jaren later werd het een hit. Thinking of You, Sister Sledge.

0: Je hoort ze niet vaak op de radio. Deze plaat van Duran Duran dan. New Moon on Monday. Een lekker dansbaar nummer uit 84. We gaan even naar George Benson. Die bewees met Feel Like Monday Love weer waarom hij de koning van de soulvolle jazz is.
1: Tijdmachine aan. We gaan terug naar het jaar 1983.

plaat die je weinig hoort, hoor. George Benson was dat. Nou, we gaan naar een plaat die wel vaker gedraaid wordt. We hebben het dan over Stevie Wonder met die enorme wereldhit uit 1984. I just call to say I love you.

Save the Best for Last, oftewel Vanessa Williams. Wist je dat deze wereldsucces bijna nooit was gebeurd? Het nummer werd namelijk eerst aangeboden aan Bette Midler en Barbara Streisand. Maar ze wezen het af, waardoor het uiteindelijk bij Vanessa terechtkwam. En gelukkig maar, want het werd haar grote klassieker. Dan gaan we naar de Zero's. Het is een van de grootste hits van The Weeknd, die wereldwijd de hitlijsten domineerde. Save Your Tears.

0: Dat was Gypsy van Fleetwood Mac, een prachtig nummer uit 82. Stevie Nicks schreef het over haar arme jaren met Lindsey Buckingham, toen ze nog op een matras op de grond sliepen. En ondanks het geldgebrek vond ze altijd tijd en heerlijke rust. Later werd het lied een eerbetoon aan haar overleden vriendin. Deze heerlijke hit is van Billy Joel en stamt uit 83. Tell Her About It.
1: Radio Chemistry and Hey Chemistry. Well, thank you, Topo Gigio. Now, right here on our stage, BJ and the Affordables.

0: of the County, oftewel Kenny Rogers. Dat hij is dat de schrijvers noemden de daders in de tekst. Kathleen Boyce, per ongeluk dezelfde achternaam als de bekende countrygroep. Ze waren daar uiteraard totaal niet blij mee. De Friese band The Cast brak in 96 landelijk door met hun single Raak. En dat nummer is geschreven door Henk Temming. Wist je dat de videoclip werd opgenomen op de kermis in Sneek? En het werd een dikke hit en zette de band definitief op de kaart. Hier is Raak van The Cast.
1: Sol en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Rond deze tijd sluiten in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt de stembussen. De radicaal-rechtse AfD stevend volgens de peilingen af op een grote verkiezingszege met zo'n 41% van de stemmen. En daarmee zou de partij voor het eerst alleen kunnen gaan regeren in een Duitse deelstaat. De CDU staat op ruime afstand en meerdere kleinere partijen dreigen de kiesdrempel van 5% niet eens te halen. De AfD geldt als extremistisch. Een voorlopige uitslag wordt later vanavond of mogelijk vannacht verwacht. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïense president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Ze spraken over plannen die een einde aan de oorlog dichterbij moeten brengen. Gisteren hadden de twee Amerikanen een urenlang gesprek met de Russische president Poetin in Moskou. Beide gesprekken zouden constructief zijn verlopen, maar concrete afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Ondertussen gaan de gevechten gewoon door. Een pand van de Hogeschool Utrecht blijft naar verwachting 2 weken dicht door waterschade. Zo'n 3500 studenten kunnen daardoor voorlopig niet naar hun lessen en krijgen online onderwijs. De schade ontstond op vrijdag toen tijdens werkzaamheden een onderdeel van een leiding afbrak en er veel water vrij kwam. Dat verspreidde zich door het gebouw en beschadigde elektrische en technische installaties. Daardoor zit het pand op Utrecht Science Park nu zonder stroom. Experts onderzoeken de schade. En China steekt zo'n 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars om de financiële buffers te versterken en de economische groei op peil te houden. Zeker 8 financiële instellingen krijgen nieuw kapitaal, waarvan ruim 80% door de overheid wordt gefinancierd. De Chinese banken hebben last van lagere winstmarges doordat ze veel goedkope leningen moeten aanbieden. De regering in Peking wil ondanks de afzwakkende economie dit jaar een groei van 4,5 tot 5% halen. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio SNB.
4: Grand Café René.
5: Het beste op je radio.
4: Met René van Elst.

Ik zeg welkom terug bij het tweede gedeelte Krantcafé René. It's Never Rains in Southern of California van Albert Hammond. Een enorme hit in 72 in de hitlijsten stond. En dat nummer is gebaseerd op een grappig maar pijnlijk eigen verhaal. Toen Albert straatarm was en om geld bedelde, kwam hij toevallig zijn eigen neef tegen op straat. Ja, het zal je maar gebeuren. Ja, dit geluid kennen we natuurlijk allemaal wel. Genesis en Follow You Follow Me uit 78.

verrassende cover van de bekende Jimmy Cliff klassieker, uitgebracht in 1980. The Harder They Come van Joe Jackson. En wist je dat de volgende wereldhit eigenlijk een flop was? Charlie nam het op in 1977, maar pas 5 jaar later werd het een enorme hit dankzij de enthousiaste DJ in Amerika. Charlene was inmiddels verstopt en werkte in een snoepwinkel toen ze ineens wereldberoemd werd. Hier is hij, I'll Never Be To Me, oftewel Charlene.

0: René van Elst.
1: Bij René van Elst.
0: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
1: Dit is de Hollandse meezingschijf.
0: Zing maar lekker mee.

En dat is de titel van deze plaat van Bluff. Omdat dat in 95 voor het eerst verscheen. En dat groeide uit tot een officieel volkslied van Zeeland. Dit zijn de Bee Gees. Die waren op een hoogtepunt van hun roem na Saturday Night Fever gekte. Voor album Spirits Heaven Flow trokken ze alles uit de kast. En wisten dat de beroemde explosie in het nummer Tragedy simpelweg ontstond door lucht door de handen te blazen. Hier is Spirits Heaven Flow, de Bee Gees.

The Bee Gees and Spirits and Having Flow. Goed, dan gaan we even naar een zonnig nummer van Jason Mraz. Die werd in 2008 een gigantische, enorme wereldhit. En wist je dat het nummer al jaren een publiek favoriet was voordat het officieel uitkwam? Mraz schreef het in een spontane bui op een zonnige middag in San Diego. I'm Yours.

van Selena met Mijn Blonde Seksmachine van Peter Koelewijn en zijn Rockets. Komt uit 1973 en het is gewoon een lekkere meezinger. Wist je dat deze knaller van Mick Jagger, jawel, deels in Nederland is opgenomen? Het nummer Let's Work kwam in 87 uit en werd in de Hilversumse Wisseloord Studio tot leven gebracht. En Mick werkt hiervoor nauw samen met Dave Stewart. Oftewel een opvallend stukje muziekgeschiedenis van de Nederlandse bodem. Let's Work, Mick Jagger.

0: De Faces, jawel, Ron Wood en Rod Stewart bedachten het riffje vlak voor het optreden om alvast in de stemming te komen. Het werd een grote hit en blijft een heerlijke rauwe klassieker om naar te luisteren. Stay with me.
1: Het is weer tijd voor een biografie, waar muziek en verhalen samenkomen.
2: Waar muziek en verhalen samenkomen.
0: Tja, we kennen hem allemaal als de man met de gouden stem, Art Garfunkel. Samen met Paul Simon vormde hij een van de meest succesvolle duo's uit de popgeschiedenis. Denk aan wereldhits The Sound of Silence en natuurlijk Bridge Over Troubled Water. Hij werd geboren in New York en leerde Paul Simon al op lagere school kennen. Ze begonnen samen als Tom en Jerry, maar na een grote doorbraak in de jaren 60 groeiden ze uit tot echte iconen. Na een breuk in 1970 ging Art solo verder. En in Nederland-Vlaanderen scoorde hij een enorme nummer 1 hit met het prachtige nummer Bright Eyes uit de film Watership Down. Wist je trouwens dat Art een enorme wandelaar is? Hij heeft het hele Amerikaanse continent te voet doorkruist. Hij was altijd al eigenzinnig type dat meer waarde hechtte aan mooie muziek en privacy dan aan roem. En ondanks stemproblemen bleef hij altijd zingen. Art Garfunkel is nog steeds een legende. De man die de wereld liet horen wat pure harmonie is.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De radicaalrechtse AfD is volgens de eerste prognoses de grote winnaar van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij krijgt naar schatting 44 tot 44,5% van de stemmen, ruim twee keer zoveel als de CDU. Mogelijk heeft de AfD nu genoeg zetels voor een absolute meerderheid om alleen te kunnen regeren. Alle andere grote partijen hebben samenwerking met de AfD uitgesloten. De opkomst was hoog. Om 4 uur had al 65,3% van de kiezers gestemd. Dat is meer dan ooit. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïnse president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Ze spraken over plannen die een einde aan de oorlog dichterbij moeten brengen. Gisteren hadden de twee Amerikanen een urenlang gesprek met de Russische president Poetin in Moskou. Beide gesprekken zouden constructief zijn verlopen, maar concrete afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Ondertussen gaan de gevechten gewoon door. Koning Willem-Alexander heeft vandaag samen met prinses Beatrix en prins Constantijn de geboorteplaats van prins Klaus bezocht. Het bezoek aan de Duitse hitsakker staat in het teken van zijn 100ste geboortedag. Het drietal bezocht onder meer het borstbeeld van Klaus en liep over de naar hem vernoemde prins Klaus promenade. Het trio werd enthousiast ontvangen door inwoners, onder wie kinderen met Nederlandse vlaggetjes. Prins Klaus overleed in 2002 op 76-jarige leeftijd en 36 jaar huwelijk. En in de Indiaanse hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Zeker één persoon is omgekomen, twee anderen verkeren in kritieke toestand, zegt de lokale politie. Het gebouw vlakbij de Universiteit van Delhi stortte in tijdens werkzaamheden in de kelder. Er zijn al 6 mensen gered, de reddingswerkzaamheden gaan gewoon door. Studentenorganisaties willen dat de oorzaak wordt onderzocht en eventuele verantwoordelijken worden gestraft. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
1: SNB
4: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio
1: SNB.
5: J'aime les chansons.
6: Il y aura 100 000 chansons.
7: De mooiste Franse chansons. Gepresenteerd door Paul Stoutenberg.

Ja, bonjour, bonsoir en van harte welkom bij J'aime les chansons. En het is september, een maand die een beetje tussen twee werelden inhangt. De zomer wil nog niet helemaal vertrekken en de herfst staat al ongeduldig bij de voordeur. En ondertussen vragen wij ons vooral af wie van onze Franse en Franstalige artiesten werd eigenlijk in september geboren. En wie nam in deze maand juist afscheid? En dat levert een bijzondere verzameling op. Grote namen, vergeten namen, chanson, variété, pop, een beetje zoek. En natuurlijk een paar artiesten waarvan je misschien denkt: hé, die heb ik lang niet gehoord. Of zelfs, daar heb ik nog nooit van gehoord. 2 uur lang dus Les Enfants de Septembre. En we beginnen op 2 september. Gilles Machard werd geboren op 2 september 1944. Een naam die je tegenwoordig niet meer iedere dag op de radio tegenkomt. En dat is nu precies waarom hij bij J'aime les chansons uitstekend op zijn plaats is. Marshall was zanger, componist en acteur en kende vooral in de jaren 60 en 70 succes. Hij had bovendien zo'n stem waarbij je na een paar seconden denkt: ja hoor, we zijn onmiskenbaar in Frankrijk. En die heb je net gehoord, Pauvre Buddy River. En van 2 september gaan we naar 20 september 1946, de geboortedag van Jean-Michel Karadec. Karadec had een heel eigen plaats binnen het Franse chanson. Geen grote gebaren, geen dramatische uithalen waarbij de gordijnen spontaan beginnen te wapperen, maar zachte, poëtische liedjes. Hij werd ontdekt door Serge Reggiani en brak in de jaren 70 door. Ma Petite Fille de Rêve uit 1971 werd een van de nummers waarmee hij echt naam maakte. Zijn carrière kreeg een tragisch einde. 1981 overleed hij na een verkeersongeluk.

0: En geboren op 9 september 1929 in Toulouse, Claude Nougaro. En bij Nougaro kwamen twee werelden prachtig bij elkaar. Het Franse chanson en de jazz. Hij hield van ritme, speelde met woorden alsof het muziekinstrumenten waren en liet zich inspireren door Amerikaanse jazzmuzici. En dat hoor je misschien wel het duidelijkst in Armstrong. De melodie komt van Go Down Moses, beroemd geworden door Louis Armstrong. Maar Nougaro maakte er een heel eigen Franse tekst van over huidskleur, menselijkheid en muziek. Hij overleed in maart 2004. Ja, dan gaan we een heel eind terug in de tijd. Want op 12 september 1888 werd in Parijs Maurice Chevalier geboren. En als er één artiest is bij wie je bij wijze van spreken al na 3 seconden een strohoed, een smoking en een brede glimlach voor je ziet, dan is hij dat wel. Chevalier groeide uit tot een internationale ster en wist ook Hollywood te veroveren. Maar Parijs bleef altijd een belangrijk onderdeel van zijn imago. Dus kan de titel van deze plaat bijna niet toepasselijker. Want wat er ook gebeurt, Paris sera toujours Paris. Maurice Chevalier.
1: Par précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voiler le soir les réverbères, plonger dans le noir.

0: hoorde net Maurice Chevalier, die op 12 september 1888 werd geboren. En deze uitzending van J'aime les chansons staat helemaal in het teken van artiesten die in september zijn geboren, dan wel zijn overleden. En dit was Mylène Farmer. En die werd op precies dezelfde datum, 12 september, geboren als Maurice Chevalier, maar dan 73 jaar later. In 1961 in het Canadese Pierrefonds bij Montréal. En Farmer groeide uit tot een van de grootste en tegelijkertijd meest mysterieuze sterren van de Franse popmuziek. Ze geeft relatief weinig interviews, bewaakt haar privéleven zorgvuldig en bouwde daarmee bijna vanzelf een mythische status op. Dit nummer wat ik liet horen was ook in Nederland best bekend, Désenchanté. En we blijven uiteraard bij september, maar nu is het geen geboortedag. Georges Guettari, hij overleed op 13 september 1997. Hij was 82 jaar oud. Geboren in Alexandrië, maakte carrière in Frankrijk, werd uiteindelijk zelfs een ster aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Zo speelde hij naast Gene Kelly in de film An American in Paris. Maar ik laat iets horen wat waarschijnlijk niemand kent. Le Petit Bal du Samedi Soir. Een zaterdagavond, muziek, dansen en waarschijnlijk iemand die zegt, nou, ik blijf maar 1 uurtje. Dat zijn doorgaans de mensen die als laatste naar huis gaan. Zoals Georges Guettari.
1: Dans le vieux faubourg tout chargé d'amour près du pont de la Villette.

de klassieke variété naar een veel jongere Française. Camélia Jordana werd geboren op 15 september 1992. En ze werd in Frankrijk bekend dankzij Nouvelle Star. Maar bewees daarna dat ze veel meer was dan iemand die toevallig goed uit een talentenjacht kwam. Ze ging acteren, won zelfs een César en bouwde daarnaast een heel eigen muzikale carrière op. En haar grote doorbraak als zangeres kwam met een liedje waarvan de ondertitel meteen een eerbetoon is aan een van de grootste uit het Franse chanson. Je hoorde Non, non, non, écoutez Barbara. Ja, en dan op 16 september 1922 werd Marcel Mouloudji geboren. Maar eigenlijk heeft niemand het over Marcel. Voor Frankrijk was hij simpelweg Mouloudji. Acteur, zanger, schrijver, schilder. Een man die kennelijk vond dat één artistiek beroep wat aan de magere kant was. En zijn stem paste prachtig bij het naoorlogse chanson. Warm, een beetje melancholiek en nooit overdreven. Un jour tu verras werd een van zijn grote klassiekers. En zo'n chanson waarvoor je eigenlijk even alles moet laten liggen. Hier is Mouloudji met Un jour tu verras.

Rachid Taha. Ja. En hij heeft in deze uitzending zelfs een dubbele septemberverbinding. Hij werd geboren op 18 september 1958 in Algerije en overleed op 12 september 2018, slechts enkele dagen voor zijn 60ste verjaardag. En Taha die bracht rock, raï, punk en Noord-Afrikaanse muziek bij elkaar en was bepaald niet het type artiest dat zich keurig in één muzikaal hokje liet stoppen. En dat laat J'aime les chansons zich ook niet, dus ook hij past uitstekend in deze uitzending. Gaan we naar Catherine Ribeiro, een titel die echt een tongenbreker is. Jusqu'à ce que la force de t'aimer me manque. Geboren op 22 september 1941. En een van de meest eigenzinnige stemmen die Frankrijk heeft voortgebracht. Met de groep Alp maakte ze muziek die ergens tussen chanson, rock, experiment en pure poëzie zweefde. En Ribeiro was nooit iemand van de gemakkelijke weg. En dat laat ze hier horen.

Geboren op 22 september, maar dan in 1989 in Quebec. Beatrice Martin, maar veel beter bekend als Cœur de Piraat. En met haar piano, haar heel herkenbare stem en teksten over liefde en kwetsbaarheid bracht ze het chanson ineens bij een veel jonger publiek. En met Comme des enfants, wat je net hoorde, kwam de grote doorbraak. We gaan naar Bourvil. Hij heet eigenlijk André Rembourg, maar iedereen kent hem natuurlijk als Bourvil. Of André Bourvil wordt ook wel eens gezegd. Hij werd geboren in 1917, moet ik zeggen. Maar hij hoort in deze uitzending thuis omdat hij overleed op 23 september 1970.

Boer Viel kon mensen laten lachen zonder ooit gemeen te worden. Als acteur, komiek en zanger straalde hij iets uit van wat je eigenlijk niet kunt spelen. En dat is warmte. En dan denk ik gelijk in Nederland aan André van Duin. Maar La Tendresse maakte misschien wel het perfecte lied bij hem. Geen ingewikkelde boodschap, geen grootse filosofie. Gewoon de constatering dat een mens zonder tederheid eigenlijk maar moeilijk kan leven. La Tendresse, Bourville.

Ja, precies 50 jaar na Bourvil, eveneens dus op 23 september... overleed Juliette Gréco in 2020. En met Gréco verdween een van de laatste grote symbolen... van het naoorlogse Saint-Germain-des-Prés. Ze zong teksten van Prévert, Queneau en Gainsbourg, Brel en vele anderen... en maakte van een chanson bijna een klein toneelstuk. En dit werd geschreven door Guy Béart. Als ik tijd heb, komt hij aan het eind van dit uur ook nog. Want die heeft ook iets met september te maken. Dit was Il n'y a plus d'après. Op 25 september 2017 overleed Gérard Palapra. En vooral in het begin van de jaren 70 was hij succesvol. En veel mensen kennen hem van Fais-moi un signe. Maar ik kies vandaag bewust voor een andere titel. Want een themaprogramma wordt wel erg voorspelbaar... als we bij iedere artiest automatisch de grootste hit uit de kast trekken. En we varen vandaag mee op Le Bateau de Cristal... van wel Gérard Palapra.

0: geboren op 28 september 1982. Nolwenn Leroy. Ze brak door dankzij Star Academy. Maar haar carrière kreeg later een heel interessante wending toen ze terugging naar Bretonse wortels. Dit was La Jument de Michau. Ook geboren op 28 september, maar dan in 1934, Brigitte Bardot. En natuurlijk eind vorig jaar op 91-jarige leeftijd overleden. Ik deze keer geen Arlie Davidson en geen Bonnie en Clyde. We gaan spelen. Moi, je joue. Nou, spelen met Brigitte Bardot, dat wilden velen.
1: SNB Radio. SNB. Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De CDU in Sachsen-Anhalt erkent een flinke verkiezingsnederlaag. Partijleider en deelstaatpremier Schulze noemt de uitslag een nederlaag en feliciteert de grote winnaar, de radicaal-rechtse AfD. De CDU komt uit op 18,5% van de stemmen volgens de eerste prognoses. Bij de vorige verkiezingen was dat twee keer zoveel. Daarmee verliezen de CDU, SPD en FDP hun meerderheid in het deelstaatparlement. De opkomst was juist opvallend hoog. Ruim driekwart van de kiezers bracht een stem uit. De Libanese president Aoun roept de VS en de internationale gemeenschap dringend op om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen, waarbij vandaag volgens Libanon zeker 7 doden vielen. Israël zegt dat het aanvallen uitvoerde op strijders en locaties van terreurbeweging Hezbollah na een vermeende droneaanval op Israëlische troepen. Maar Hezbollah heeft die aanval niet opgeëist. Volgens Aoun is het een gevaarlijke escalatie met overheidsgebouwen en een ziekenhuis die zijn beschadigd. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel is geworden. Bij de 86-jarige oudvorstin is een bloedophoping in de heup vastgesteld en ook is ze licht uitgedroogd. Volgens het Deense koningshuis maakt ze het naar omstandigheden goed en is ze ook goed gemutst. Wel blijft Margrethe na verwachting een week in het ziekenhuis voor observatie en behandeling. En door haar opname kan ze woensdag niet in Oslo zijn bij de uitvaart van de Noorse koning Harald de Vijfde. En in de Indiaanse hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Zeker 1 persoon is omgekomen, 2 anderen verkeren in kritieke toestand, zegt de lokale politie. Het gebouw vlakbij de Universiteit van Delhi stortte in tijdens werkzaamheden in de kelder. Er zijn al 6 mensen gered, de reddingswerkzaamheden gaan gewoon door. Studentenorganisaties willen dat de oorzaak wordt onderzocht en eventuele verantwoordelijken worden gestraft. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestekopen.nl.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
2: Radio SNB.
4: J'aime les chansons.
5: Toute la musique que j'aime.
6: De mooiste Franse chansons, gepresenteerd door Paul.

0: Ja, tweede uur van J'aime les chansons. En vandaag draait alles om Les Enfants de Septembre. Artiesten die in september geboren werden of juist in deze maand afscheid namen. En in het eerste uur kwamen we al van Claude Nougaro en Maurice Chevalier via Mylène Farmer bij Rachid Taha, Bourville en Brigitte Bardot. En we zijn nog lang niet klaar, want de tweede uur brengt ons onder andere naar Quebec, de Antillen, België en zelfs even naar Denemarken. En we begonnen met een dame uit Montreal, of Montréal op zijn Frans, die vandaag haar verjaardag bijna op de valreep van september viert. Nou, niet vandaag. Ze is geboren op 30 september 1944 in Montréal. En ik draaide van haar J'ai rencontré l'homme de ma vie. Ik heb de man van mijn leven ontmoet. Ja, en dat is natuurlijk fantastisch. Wat ook fantastisch is, en dat wil ik nu, voordat ik verder ga, even gaan melden. Ik ben gebeld door het cultureel centrum Jan van Bezouw hier in de buurt waar mijn studio zit in Goorle. En ik mag 2 keer 2 kaarten weggeven voor het concert van Philippe Elan en Erik Verwij op 19 september aanvang 8 uur in het Jan van Bezouw in Goorle. Philippe viert dat hij 40 jaar in het vak zit. En de successen in het Concertgebouw Amsterdam in 2023, 24 en 25 hebben zijn focus op het wezen en de dynamische kracht van het Franse chanson versterkt en hem ervan doordrongen hoe diep dat Franse chanson toeschouwers raakt. En het mooie is dus dat ik 2 keer 2 kaarten voor dit concert mag weggeven. En dat doe ik natuurlijk heel graag. En hoe kan je daar aankomen? Stuur een mail naar degeluidsfabriek@outlook.com... met je naam en je mailadres. Nou, het mailadres hoeft dan niet, want ik zie al aan de afzender wat het mailadres is. Dus stuur het naar degeluidsfabriek@outlook.com... of laat een reactie achter op mijn Facebookpagina van J'aime les chansons, dat je die kaarten graag wil hebben. En dan is het wel prettig als je je mailadres erbij zet. Dus 2 keer 2 kaarten te winnen voor het concert van Philippe Elan. En als je een concert van hem hebt meegemaakt, het is echt fantastisch. Gaan we verder met het programma. Marcel Zanini, hij overleed op 7 september 2023. En toen was hij 99 jaar oud. Eigenlijk een jazzman die eigenlijk helemaal niet van plan was een grote variété-hit te scoren. Maar dat gebeurde dus wel. En in 1969 nam hij Tu veux ou tu veux pas op, gebaseerd op het Braziliaanse Nemvem Kenau Tem, als ik het goed uitspreek. Het werd een enorme hit. En soms kun je jarenlang serieus jazzmuzikant zijn en onthoudt uiteindelijk iedereen je van 1 vrolijk liedje. Het leven is niet altijd eerlijk, maar dit blijft onweerstaanbaar. Tu veux, tu veux ou tu veux pas. Marcel Zanini.
1: Tu veux, tu veux pas. Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, mais pour moi, non, ou bien oui. C'est comme ci ou comme ça. Ou tu veux pas. Tu veux.

0: veux pas.
1: Quoi? Ah, tu dis oui? Ah! Eh bien, moi, je veux plus. Ouh là là!

Ze werd geboren op 24 september 1916. Yvette Giraud, en die hoorde je net. Ze begon met een klassieke zangopleiding, maar kwam na de oorlog terecht in de chansonwereld. En Mademoiselle Hortensia betekende haar grote doorbraak. En haar carrière werd opvallend internationaal. Want in Japan was Yvette Giraud zelfs bijzonder populair. En ze nam er ook in het Japans op. En dan gaan we nu naar Denemarken. Op 22 september 1940 werd in Denemarken Hanne Karin Baier geboren. Nou, dat klinkt niet onmiddellijk als een icoon van de Franse cinema. Maar eenmaal in Parijs kreeg ze van Coco Chanel een andere naam. Anna Karina. En ze werd de muze van Jean-Luc Godard en een van de gezichten van de Nouvelle Vague. En ze zong. Onder andere werk van Serge Gainsbourg. En dit is er zo eentje waarbij je een paar seconden na de... Dan ben je onmiddellijk in het Frankrijk van de jaren 60. Sous le soleil, exactement. Anna Karina.

Ja, dat was Henri Tachon met Les Hommes. Hij werd geboren op 2 september 1939. Een chansonnier met scherpe tanden, want hij schreef maatschappijkritische en soms provocerende teksten en was bepaald niet bang om ergens tegenaan te schoppen. Brassens bewonderde hem en ook Jacques Brel sprak lovend over hem. En hij overleed in juli 2023. Ja, en ook La Compagnie Créole hoort bij onze septemberkinderen. En dat komt door medeoprichter José Sebelué. Hij werd geboren op 17 september 1948 in Frans-Guyana. En hij overleed ook in september, op 3 september 2023. En samen met onder andere Clemence Brinktown richtte hij in 1975 La Compagnie Créole op. Begin jaren 80 volgde een reeks hits waarmee stilstaan vrijwel onmogelijk werd. En na een paar wat serieuzere chansons kunnen we dat nu uitstekend gebruiken. C'est Paul Bon pour le moral, La Compagnie Créole.

Filip Nikolić. Hij werd geboren op 1 september 1974 en werd in de jaren 90 beroemd met de boyband De B3. Als ik het goed uitspreek. Die drie jongens, danspasjes en ontelbare poses aan tienerkamermuren en waarschijnlijk meer ontblote bovenlijven dan strikt noodzakelijk was voor de muzikale kwaliteit. Filip Nikolić overleed in 2009. Hij was pas 35 jaar oud. En dit was een flinke dosis Franse jaren 90 nostalgie met Partir un jour. Ja, en van een Franse boyband naar een klassiek chanson. En groter kan het contrast bijna niet. Cora Vauquer overleed op 17 september 2011. Ze werd wel La Dame Blanche de Saint-Germain-des-Prés genoemd en was een van die zangeressen die een tekst niet simpelweg zongen, maar hem eigenlijk volledig bewoonde. En dit is een monument uit het Franse chanson, geschreven door Jean Renoir en Georges van Paris voor de film French Cancan, La Complainte de la Butte, Cora Vauquer.

0: Ja, hij overleed op 18 september 2010. Patrick Saint-Éloi. Hij was jarenlang een van de belangrijke stemmen van CASAF. En werd een van de grote vertegenwoordigers van de Zouk. En Saint-Éloi werd wel de Creole lover genoemd vanwege zijn warme, romantische stem. En West Indies was zijn eerste grote solo-hit. En ik kom nog even terug op de winactie die ik... Waarvoor ik benaderd ben. Ik mag twee keer twee kaarten weggeven voor het concert van Philippe Elan in Jan van Bezouw, cultureel centrum Jan van Bezouw in Goorle, vlakbij Tilburg. 19 september. Hij viert dan dat hij 40 jaar in het vak zit. En dat is natuurlijk de moeite waard. En ik weet niet of je wel eens een concert van Philippe Elan hebt meegemaakt. Echt prachtig, mooie stem heeft hij. Het is een charmante zanger die het publiek begeleidt op zijn tocht langs schitterende liederen. En hij maakt dus een mooi concert waarin hij het mooiste uit 40 jaar van zijn repertoire presenteert. En hoe kun je dit winnen? Je kunt reageren op mijn Facebookpagina J'aime les chansons. Laat daar een bericht achter dat je geïnteresseerd bent in de kaartjes voor Philippe Elan. En daarbij graag ook je mailadres. Je kan ook een mail sturen naar mijn mailadres van mijn radiostation, de geluidsfabriek. Outlook.com. En het leuke is ook als je de Facebookpagina van Jan van Bezouw, van cultureel centrum Jan van Bezouw in Goorle, volgt. Want daar zijn heel vaak leuke concerten. Dus probeer die kaartjes te winnen. Dan ga ik verder met mijn Enfant de Septembre. En kom ik bij Anne Germain. Zij overleed op 13 september 2016. En haar naam zal misschien niet bij iedereen onmiddellijk een belletje doen rinkelen. Maar haar stem misschien wel. Want ze was een van de belangrijke Franse playbackzangeressen voor film en televisie. Zo verzorgde zij de zangstem van Catherine Deneuve in Les Demoiselles de Rochefort. En daarmee komen we dus bij Michel Legrand en Jacques Demy. Uit de kleurrijke film uit 1967, Chanson des Jumelles van Anne Germain.
1: Delphine, viens voir, ils sont arrivés. Ils s'installent sur la place. Tu sais, les gosses seront jamais prêts. Faudra les faire répéter dimanche matin. Bon, non. Tu crois ?

0: Merci monsieur le curé Veupoint. La la la la la la la la la la la la la la.
1: Ja, dat was de Belgische Annie Cordy. Ze overleed op 4 september 2020. Werd geboren als Leonie Koreman in Laken. En uitgegroeid tot een van de populairste entertainers in de Franstalige wereld. Ze kon acteren, dansen en zingen. En nam in haar lange carrière honderden liedjes op. En ja, sommige daarvan waren subtiel en deze niet. Gelukkig maar, een pastoor, zijn huishoudster en een refrein dat na één keer luisteren nooit meer helemaal uit je hoofd vertrekt. Het was La Bonne du Curé. En nog een naam die niet bij iedereen een lampje zal doen branden. Armand Mestral. Hij overleed op 17 september 2000. Bezat een indrukwekkende baritonstem en was behalve zanger ook veelvuldig als acteur te zien. Zijn repertoire liep uiteen van operetten tot populaire chansons. En ik laat van hem horen Jalousie.
2: Tu viens ramper autour de moi comme un serpent perfide et froid.

actrice en zangeres, geboren op 19 september 1965. Dit was Sabine Paturel. En in 1986 kon je in Frankrijk nauwelijks om haar heen dankzij dit nummer Les Bêtises. Een lied over iemand die na het vertrek van haar geliefde de ene stommiteit na de andere uithaalt. Niet eten, rare dingen doen, zich misdragen. Kortom, liefdesverdriet, maar dan met een vrolijk arrangement eronder. We gaan naar Bruno Breuil. En ja, het is inderdaad familie. Die achternaam is geen toeval. Hij werd op 24 september 1951 geboren en is de neef van Jacques Breuil. Zijn vader Pierre was de oudere broer van Jacques. Maar Bruno koos zelf eveneens voor muziek en chanson. En voor deze uitzending heb ik bewust gekozen voor een nummer met een heel Belgische titel. Je suis Flamand.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een busongeluk op het Kaapverdi-eiland Fogo zijn gisteravond zeker 25 mensen om het leven gekomen, onder wie veel scholieren en tieners. De bus raakte van de weg en stortte zo'n 30 meter naar beneden in een ravijn. 18 mensen raakten gewond, 4 van hen zijn er ernstig aan toe. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Op Fogo wordt gerouwd om de slachtoffers. Ook de chauffeur kwam bij de ramp om het leven. Hij zou het privé-uitje hebben georganiseerd. De radicaal rechtse Alternatieven voor Deutschland is bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt met ruim 44% van de stemmen veruit de grootste partij geworden. De Groenen, Die Linke en de SPD reageren geschokt op de uitslag. Die Linke spreekt van een zwarte dag voor de deelstaat. De Groenen haalden met zo'n 9% wel hun beste resultaat ooit in Sachsen-Anhalt. De drie partijen krijgen ieder tussen de 8 en 8,5% van de stemmen, maar ze sluiten een regeringscoalitie met de AfD opnieuw uit. De Libanese president Aoun roept de VS en de internationale gemeenschap dringend op om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen, waarbij vandaag volgens Libanon zeker 7 doden vielen. Israël zegt dat het aanvallen uitvoerde op strijders en locaties van terreurbeweging Hezbollah na een vermeende droneaanval op Israëlische troepen. Maar Hezbollah heeft die aanval niet opgeëist. Volgens Aoun is het een gevaarlijke escalatie met overheidsgebouwen en een ziekenhuis die zijn beschadigd. En de Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend ruim 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse evenement was volgens de organisatie druk bezocht met volle tribunes en volgeboekte excursies. Gisteravond kwamen er tienduizenden mensen af op de schepenparade, de optredens en het vuurwerk. Tijdens de Wereldhavendagen kunnen bezoekers elk jaar een kijkje nemen achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie met een groot feest voor heel Rotterdam. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat u

0: en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
1: John en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio SNB.nl.
2: Radio SNB.

0: mooie voor Orletta Adams.
1: Liefde enzovoort met Lex de Groot.
0: Deze Get Here werd in Stockholm geschreven door de singer-songwriter Brenda Russell. Ze nam het nummer op in 1988, maar het werd geen grote hit. Orletta Adams hoorde het nummer in een platenzaak. Ironisch genoeg ook in Stockholm. En zij scoorde er wel een wereldwijde hit mee. Orletta Adams uit 1990 met Get Here. En daarvoor als eerste vanavond in deze Liefde enzovoorts. Summer, My Body Isn't Ready. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie een hele fijne avond toewensen. Ja, hiermee zitten we weer in het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. De week is weer voorbij gevlogen, hè? De komende twee uurtjes gaan we het samen lekker romantisch maken. Met andere woorden, geniet mee van de mooiste love songs van toen en van nu. Hoi, ik ben Lex en ik ga jullie daarbij gezelschap houden. Ik stel voor, waar je ook op dit moment mag luisteren, probeer het zo gezellig mogelijk te maken. En geniet mee van bijvoorbeeld de Eagles. Ze komen er zo meteen aan. Eentje uit 1973, Desperado. En uit 1986, een hele fijne voor Billy Ocean, There'll Be Sad Songs. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: 107.5 FM. En overal via radio.snb.nl. Je luistert naar Radio SNB.
1: Liefde enzovoort. De radio komt in het rood.

2013 werd hij bij het grote publiek bekend dankzij zijn deelname aan The Voice of Holland, Stephen Morrison. In 2019 deze Positivity. Dit is Liefde Enzovoort. En Liefde Enzovoort, dat wil zeggen dat we ook een liefdeshoroscoop voor jullie hebben. Dat is dus deze week zeker en vast niet anders. We gaan er van dichterbij bekijken hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld. Maar je krijgt het hier pas te horen in mijn programma, straks in deel 2, dus je hebt nog wel een beetje geduld nodig. Maar je weet het waarschijnlijk, hè? Je kan het natuurlijk alvast nalezen, want het staat al voluit op de Facebookpagina van Liefde Enzovoort. Je vindt ons onder Liefdespatie ENZ. En wist je dat je het liefdeshoroscoop ook dagelijks kunt volgen via mijn Instagram-account? Ja, onder @lex_degroot vind je het dus dagelijks terug. Zometeen Teddy Swims, Break Up in Reverse. Na deze uit 1992 van R.E.M. Sweetness Follows. Ready?

zeg maar niets meer. En wil je naar een aantal videoclips kijken van platen die je vanavond of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen? Wel, dat kan. Ik heb ze gebundeld op mijn Facebookpagina van Liefde enzovoort. Zo vind je daar ook, ik had het er net al even over, het liefdeshoroscoop terug. En verder ook weer een link naar Mixcloud. Want op Mixcloud, daar staat de volledige programma. Kan je het beluisteren of het herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. Om het jou gemakkelijk te maken, gewoontegetrouw, de link naar Mixcloud staat op de Facebookpagina. Liefdespatie ENZ, zo vind je ons daar terug. Moest je het nog niet hebben gedaan, like en volg de pagina dan ook. Gaan wij ondertussen luisteren naar The Carpenters uit 1973. Yesterday Once More. Na deze voor Elijah, veel te vroeg van ons heen gegaan. Deze komt uit 2002. Rock.

leadzang in deze plaat werd verzorgd door de gitarist Steve Locater. Met gastzanger Michael McDonald op de achtergrond. De jongens van Toto uit 1986, I'll Be Over You. En uiteraard gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste lastzangs van toen en van nu. Want het meest romantische programma van de Lage Landen is nog lang niet afgelopen. Uiteraard krijg je dan van mij ook straks in deel 2 het liefdeshoroscoop. Hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld, dat gaan we dan uiteraard allemaal van dichterbij bekijken. Nog een beetje geduld. In dit uur gaan we nog onder andere naar 1988. Met die fijne voor George Michael. Dit is Father Figure. Graag tot zometeen.

0: Zon en Breugel
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een vrachtvliegtuig van Amazon is bij de luchthaven van Miami van de landingsbaan geschoten en op een weg terechtgekomen. De Boeing 767, die onderweg was vanuit Puerto Rico, schoot aan het einde van de baan door, kruiste een weg en kwam in een weiland tot stilstand. Op beelden is veel zwarte rook te zien, maar het vliegtuig lijkt grotendeels intact. Over eventuele gewonden of slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA onderzoekt waardoor het misging met de Boeing 767. Bij een busongeluk op het Kaapverdisch eiland Fogo zijn gisteravond zeker 25 mensen om het leven gekomen, onder wie veel scholieren en tieners. De bus raakte van de weg en stortte zo'n 30 meter naar beneden in een ravijn. 18 mensen raakten gewond, 4 van hen zijn er ernstig aan toe. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Op Fogo wordt gerouwd om de slachtoffers, ook de chauffeur kwam bij de ramp om het leven. Hij zou het privé-uitje hebben georganiseerd. De film Spider-Man Brand New Day heeft in de Verenigde Staten een nieuw record gevestigd. De film bracht daar binnen 6 weken $900 miljoen op en dat is sneller dan welke film ooit. Het vorige record stond op naam van Star Wars The Force Awakens uit 2015. Ook wereldwijd doet de film het goed met inmiddels meer dan $2,3 miljard aan opbrengsten. Het is de 4e Spider-Man film met Tom Holland in de hoofdrol. In Nederland trekt de film na 6 weken ook nog altijd volle bioscoopzalen. En de Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend ruim 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse evenement was volgens de organisatie druk bezocht met volle tribunes en volgeboekte excursies. Gisteravond kwamen er tienduizenden mensen af op de schepenparade, de optredens en het vuurwerk. Tijdens de Wereldhavendagen kunnen bezoekers elk jaar een kijkje nemen achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie met een groot feest voor heel Rotterdam. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio
1: SNB
11: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio
1: SNB.
12: Liefde enzovoort. Met Lex de Groot.

0: afkomstig van hun succesvolle album Oker. En hoewel velen het lied kennen door de emotionele vertolking van Koen Wouters hier, is het eigenlijk oorspronkelijk een cover van Johan Verminne, die het origineel al 1973 uitbracht. Clouseau uit 1995, Laat me nu toch niet alleen. En daarvoor, als eerste in deel 2 van deze Liefde enzovoort, Fulminacci. En dat betekent eigenlijk zoveel als blikseminslagen. Je kreeg ze door met Stupida Sfortuna. En dat betekent dan weer min of meer stomme pech. Onze eerste, daarnet in deel 2 dus, van deze Liefde enzovoort. Hoi, ik ben Lex. Ja, ik blijf nog een klein uurtje bij jullie. Met de mooiste love songs van Toon en van u. Hier, nog steeds in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. En ja hoor, het komt er bijna aan. Het liefdeshoroscoop. Ben je benieuwd hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld? Wel, over een drietal platen gaan we dat allemaal uit de doeken doen. Zometeen eerst nog uit 1976, ABBA, My Love, My Life. En eentje uit 1985 krijg je ook nog van mij. Het zijn die van Double, The Captain of Her Heart. Een hele fijne avond.
1: Relax Radio. Eer

0: denk aan Silver Fox uit 2023. Dat mooie Moonshine. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld? Wel, daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram.
0: Je liefdesleven krijgt deze week een bijzonder positieve impuls. Singles kunnen merken dat iemand opvallend veel belangstelling toont. En dat voelt meteen goed. Bij koppels ontstaat meer passie en enthousiasme. Samen iets plannen geeft jullie opnieuw het gevoel dat er veel moois op jullie wacht. Ram, jij bent meteen de winnaar deze week. Met 10 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Je verlangt naar rust en zekerheid, maar krijgt die niet meteen. Singles kunnen twijfelen of ze een bepaalde connectie wel een kans moeten geven. Bij koppels kunnen kleine irritaties ontstaan wanneer gevoelens worden ingehouden. Probeer niet alles zelf op te lossen. 3 knuffelpunten.
1: Tweelingen.
0: Een luchtige sfeer maakt het makkelijker om contact te leggen. Singles kunnen verrast worden door iemand die hen met humor en spontaniteit weet te boeien. Bij koppels brengt samen lachen opnieuw veel plezier. Je voelt dat de liefde minder ingewikkeld mag zijn. 8 knuffelpunten voor de tweelingen.
1: Kreeft.
0: Je gevoelens zijn sterk aanwezig, maar je hoeft ze niet allemaal tegelijk uit te spreken. Singles kunnen belangstelling krijgen voor iemand die vertrouwen uitstraalt. Bij koppels zorgt een rustig moment samen voor meer intimiteit. Geef gevoelens de tijd om natuurlijk te groeien. 5 knuffelpunten.
1: Leeuw.
0: Deze week lijkt niet alles volgens plan te verlopen. Singles kunnen te veel verwachten van iemand die nog niet klaar is om duidelijkheid te geven. Bij koppels kunnen woorden sneller verkeerd vallen dan bedoeld. Even afstand nemen voorkomt dat een kleine kwestie groter wordt. 1 knuffelpuntje leeuw.
1: Maagd.
0: Je kijkt met meer vertrouwen naar je liefdesleven. Singles durven gemakkelijker hun interesse te laten merken en dat kan een leuke reactie opleveren. Bij koppels ontstaat er meer waardering voor elkaar. Een klein gebaar kan verrassend veel warmte brengen. 7 knuffelpunten voor de maagd. En we hebben er natuurlijk nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal platen.

0: Je merkt dat je minder behoefte hebt aan bevestiging van anderen. Singles kunnen een bestaande connectie plots met andere ogen bekijken. Bij koppels helpt een eerlijk gesprek om opnieuw dichter bij elkaar te komen. Er ontstaat meer rust wanneer je duidelijk zegt wat je nodig hebt. 6 knuffelpunten.
1: Schorpioen.
0: Je intuïtie is sterk en helpt je om de juiste signalen op te pikken. Singles kunnen iemand interessant vinden die aanvankelijk helemaal niet in beeld was. Bij koppels groeit het vertrouwen wanneer jullie open zijn over toekomstplannen. Er zit meer diepgang in de liefde dan je eerst dacht. Schorpioen, 9 knuffelpunten.
1: Boogschutter.
0: Je hebt behoefte aan vrijheid en plezier. Singles staan open voor nieuwe contacten en kunnen zich aangetrokken voelen tot iemand die een heel andere kijk op het leven heeft. Bij koppels zorgt een spontaan plan voor frisse energie. Het wordt een week waarin lachen belangrijker is dan alles perfect willen doen. 4 knuffelpunten.
1: Steenbok.
0: Je voelt je zekerder over wat je wil en dat maakt je aantrekkelijker. Singles hoeven niet langer te wachten op het perfecte moment om iemand of om interesse te tonen, beter gezegd. Bij koppels zorgt wederzijdse waardering voor meer warmte. Een positieve ontwikkeling geeft je opnieuw vertrouwen. 8 knuffelpunten voor de steenbok.
1: Waterman.
0: Je laat iets los wat je al een tijdje bezighoudt. Singles voelen zich daardoor vrijer om naar nieuwe mogelijkheden te kijken. Bij koppels helpt een frisse aanpak om een oude gewoonte te doorbreken. De liefde krijgt opnieuw wat meer ruimte. 2 knuffelpunten.
1: Vissen.
0: Je voelt je deze week beter begrepen. Singles kunnen merken dat een rustig contact langzaam belangrijker wordt. Bij koppels zorgt extra aandacht voor elkaar voor een warm gevoel. Je hoeft niets te forceren om te merken dat er iets moois groeit. 7 knuffelpunten voor de vissen. En je kan dit volledige liefdeshoroscoop uiteraard nog eens een keertje rustig nalezen. Want het staat ook nu weer op onze Facebookpagina. En die vind je onder Liefdespatie ENZ. En je kan het ook dagdagelijks volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
1: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

Johnson brak natuurlijk wereldwijd door dankzij zijn iconische rol als regisseur James Sonny Crockett in de serie Miami Vice. Want zonder dat enorme succes had hij waarschijnlijk nooit zijn muziekcarrière kunnen lanceren. Het nummer werd oorspronkelijk in 1966 trouwens geschreven door George Davis en Lee Diamond en werd beroemd gemaakt door Aaron Neville. Hier in uitvoering dus van Don Johnson, een hit voor hem in 1989, Tell It Like It Is.

zoals je het kan horen, hè, dit betekent dat liefde enzovoort er helaas bijna op zit. Uiteraard voor straks weer lekker slapen, maar vooral ook morgen goed terug op. En heb ik ook weer een slaapmutsje voor jullie meegebracht. En daarvan neem ik mee naar 1981. Met Roxy Music en Jealous Guy. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe liefde enzovoort.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. Een vrachtvliegtuig van Amazon is bij de luchthaven van Miami van de landingsbaan geschoten en op een weg terechtgekomen. De Boeing 767, die onderweg was vanuit Puerto Rico, schoot aan het einde van de baan door, kruiste een weg en kwam in een weiland tot stilstand. Op beelden is veel zwarte rook te zien, maar het vliegtuig lijkt grotendeels intact. Over eventuele gewonden of slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA onderzoekt waardoor het misging met de Boeing 767. En de Israëlische premier Netanyahu heeft opdracht gegeven om enkele kolonistenposten op de westelijke Jordaanoever te ontruimen. Dat zegt minister van Financiën Smotrich, die het niet eens is met die beslissing. Volgens Israëlische media zou de VS druk op Netanyahu hebben uitgeoefend om buitenposten te ontruimen die zijn gebouwd zonder officiële toestemming van Israël. Maar de premier bevestigt dat niet. Israël kondigde eerder juist uitbreidingen van die nederzettingen op de westelijke Jordaanoever aan. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio SNB.
0: Met dit uur.
5: Hitsound 40 Revival met Corné Wolfs.

En ik kom inderdaad naar je toe met het programma Nightflower. Een programma vol romantische muziek. En dat speciaal voor jou.

Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia. Zo, daar zijn we weer. Een uur lang romantische muziek en een gedicht hier in het programma Nightflower. Kenny Rogers.

Het bekende geluid van de Backstreet Boys. You are the reason. Is dat zo?

En dat was een hele grote hit van Tracy Chapman. Simon Garfunkel. En een hele goede avond. Van harte welkom bij het programma Night Flower.

gedicht wat ik ga voorlezen is geschreven door Rosie. Titel van het gedicht: Je smelt mijn hart.

Het zijn zo van die kleine dingen. Attenties op het gepaste moment. Telkens weer doe je het. Telkens weer smelt je mijn hart. Je onthoudt dingen die ik vertel. Je zegt de juiste dingen. Telkens weer opnieuw. Telkens weer sta ik versteld. Uren kun je doorgaan. Uren kan ik luisteren. Telkens, elke keer. Telkens luister ik weer. Het zijn zo van die kleine dingen. Attenties op het gepaste moment. En telkens weer doe je het. Telkens weer smelt je mijn hart.

0: beste luisteraars.
1: Radio SNV. Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De geheugensociëteit Curiosa in Geldrop is er voor ouderen met beginnende dementie die interesse hebben in kunst, muziek, literatuur, filosofie en wetenschap. Iedere week staat er een ander onderwerp centraal. Regelmatig is er een gastspreker en in de bibliotheek zijn ook materialen over dementie te vinden, zoals spelletjes en andere geheugenspelmaterialen. De sociëteit komt iedere dinsdag bijeen van 10:30 tot 12:00 smiddags in bibliotheek Dommeldal, Heuvel 94 in Geldrop. Deelname kost €3 per keer. Aanmelden of meer informatie kan via Yasser Idrissi via yasser.idrissi@lefgroep.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Wil je de Nederlandse taal beter leren spreken door het te doen? Dat kan elke dinsdag vanaf 19:30 in het Taalcafé. Vind je het soms moeilijk om een gesprek te voeren? Lijkt het je fijn om in kleine groepjes van maximaal 5 personen en een vrijwilliger met anderen te oefenen? Het Taalcafé is elke dinsdag op een gezellige plek in Dommershuis, waar je zonder de druk van een lesprogramma kan oefenen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Elke maandagavond is erfgoedcentrum De Ravenpoort geopend aan de Rijksluisstraat 10 in Oorschot. Van 7 tot 9 s'avonds kunnen bezoekers hier terecht voor een duik in de geschiedenis van Oorschot. Historische documentatie is zorgvuldig geordend en ook digitaal is er veel informatie beschikbaar. Het centrum biedt daarmee een toegankelijke plek voor iedereen die meer wil weten over het lokale erfgoed en de historie van de regio. De openstelling loopt wekelijks door tot het begin van januari 2027.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Inwoners van Zonnebreugel en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis, Kerkplein 5 in Zonnebreugel. Huis naar werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van 1 ingang en 1 contactpersoon voor alle vragen over werk, scholing en ontwikkeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Wil je meer zelfvertrouwen krijgen in de digitale wereld? Loop je soms vast bij internetbankieren, het installeren van een app, of wil je eindelijk leren werken met Word of Excel? Dan ben je van harte welkom op het wekelijkse oefenplein van Bibliotheek Dommeldal. Dit is een gratis en toegankelijke plek waar je rustig kunt oefenen met de computer, telefoon of tablet. Je kiest dan zelf wat je wilt leren of oefenen. Elke woensdagmiddag tussen 16:30 en 17:00 is iedereen van harte welkom bij de bibliotheek in Zonnebreugel, Kerkplein 5 in Zon. Je kunt vrij binnenlopen en deelname is gratis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Kinderen kunnen iedere eerste woensdag van de maand komen luisteren naar een verhaaltje bij de kinderboerderij van Kasteel Geldrop. Het voorlezen begint om 3:15 's middags en duurt meestal ongeveer een kwartier. Daarna kunnen kinderen vaak nog de dieren voeren. Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig. De activiteit vindt plaats bij Kasteel Geldrop, Mierlozenweg 1 in Geldrop. Bezoekers wordt aangeraden om voor het vertrek de sociale media van Kasteel Geldrop te bekijken voor eventuele wijzigingen. Het voorlezen is iedere eerste woensdag van de maand van 3:15 tot 3:30 's middags.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Deze week is het de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker.